wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lui, hoe is denn die toch nog tol?
1: Van wet wel, wie me streek nog wel.
0: Kind gerucht dat op.

deze zoet wie weer 6 8 10 10 erbij 10 erbij nog 3 nog

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten troffen ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Legitimeren, meneer? Wat doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribuïs, meneer.
0: Een paspoort? Een ribuïs? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribuïs?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dat groot gerucht dat meneer is halen.
0: Maar hoe moet ik dat dan halen, meneer?
1: Maar dan...

0: ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb je een machientje. En dan nog ritsrats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens op mijn papiertje.
1: Ja, maar juffrouw, dat kan je toch ook gewoon opschrijven?
0: Dat zal ik kunnen doen, maar dat doe ik niet. Hol ik maar zo'n ding.
1: Holen? Maar hoe dan, juffrouw?
0: Hoe?

0: joh, Petrus, heerlijk op een wulkje met een engeltje. Eindelijk van de trammeland af. Het is toch zeker niet wie het lopen?
1: Maar nee, schaap.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hey, Jaak.

0: Bartoli Broed en Gebak van Bekkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, dus over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bekkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, al dus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Barteling Broed en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Hey, Jaak. Bel ik

0: achterlijk brood en gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feers. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Proficiat met de koning. Dit is Café Us Maastricht, uitzending 776. Mijn naam is Iwan.
1: En ik ben Edwin en ook natuurlijk Proficiat koning, want het is koningsdag vandaag. En het is ook de week van de dag van de arbeid natuurlijk. En de voorjaarsvakantie van de scholen, die is lekker bezig. Goh, heerlijk toch, hè?

0: Dat wordt een lekker swingend begin natuurlijk met Batteraf met het schoenste meidje achterop.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en
1: het erop dan? Nee, het Batteraf.
0: Nee, wat schoenste meidje.
1: Ah ja, dat is voor.
0: Gewoon niet Robientje of zo.
1: Ja, en je zal het stel ik opvallen tijdens de uitzending. Het is toch Koningsdag. We gaan het toch af en toe even memoreren naar de koning of naar de koningin. En we gaan het Polonaises laten huren. Van alles. Het liep wel een wereldrecord Polonaise lopen, hè, diverse.
0: Oeh, wel een benauw.
1: Ja, dan kom ik door het gans programma, ik heb dat druk, ja. Dus, maar inderdaad, het schoenste meidje achterop. En, ja, we gaan wel luisteren naar een lekker pleetje van Diego.

0: ook een leuke plaat, hè? Ludie en Bert, hey, op de Meiret. Ja, en in de stad is natuurlijk overal gaat te doen. Op de Vriet of op de Meiret en in het park. Overal zien lui.
1: Ja.
0: En ja, dat duurt een beetje bij Koningsdag, hè?
1: Ja, klopt.
0: En natuurlijk de Charlevakantie, de zag ze al bij de week van. Dus ik denk dat iedereen wel goede zin heeft vandaag.
1: Dat denk ik ook wel. Ja!

0: Zo, die kun je niet doen vanmorgen hebben gezongen. Voor Estig mich punts.
1: Nee, ik denk niet dat Maxima gezongen heeft voor de koning. Want ja, het is zijn verjaardag, niet haar verjaardag. Ze is, wat is dat, 16 mei?
0: Ja, maar ze zal hem toch gepunt hebben voor zijn verjaardag?
1: Ja, dat klopt.
0: Stig mich punts, ja, ook ja. Ze zal hem wel gepunt hebben.

0: Ja, dat had ze inderdaad. Het gaat over de koning. Of ja, de koningin, madame van Sint-Joos.
1: Ja, ja, Leentje van Zichum. Ja, die natuurlijk dit jaar hun 40-jarig jubileum vieren, hè. En dat vieren we gezellig met hun met.
0: Ja, zeker. Dus en als het over een koning deze te riek vult, dan kent ze natuurlijk alleen maar over René Kruse hebben.
1: Ja.

0: Ja, dat waren koningsplaten. Koninginnenplaten. Want er waren natuurlijk de koningin van het Limburgs lied, dus Beppe. En daarna zong Jérôme over de Schuttekoning zien. Maar dat is eigenlijk weer later in het jaar, hè, die Schuttekoningen.
1: Ja, dat is inderdaad gaat weer een jaar in. Dan is de koning al zo uit en heeft er al een rollator nodig.
0: Dat is denk ik ook, hè.
1: Wat een slecht bruikje aan de volgende plaat, hè.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de rollator Polonaise.
0: Ah ja, dat komt wel met de Polonaise, hè.
1: Dat maakt ook.

0: Zou dat nu de bijnaam zien geweest van Maxima? Specie Tracy.
1: Nee. Van Beatrix.
0: Ah, van Bea.
1: Specie Trix.
0: Ah, Sherry Fouré de Westerland in een tijd.
1: Ja, dat is een beetje de generatie, denk ik. Wie die geboren waren, Troide en...
0: Inderdaad. Ja, dat zou kennen.
1: Ja, koningin Beatrix. Prinses Beatrix, maar voor zeggen. Hè.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja.
1: En de ene die zich koning van de nacht zal voelen, of komende nacht, dat is natuurlijk Erik Gielen.

0: Meneer, mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Hey, Jaak. Bel ik

0: hartelijk broed en gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Tja, dat waren de Polonaise trein. Dus nu vooral de rol later Polonaise gehad. Nu weer de Polonaise trein. Ja. Maar weet je wat ik me nu afvraag, hè? Zou Willem Pino Murg ook zeggen? Poeh, dat warme gefieske.
1: Nou, als het een beetje goed was, dan wel.

0: Koning voor een nacht. Manjo en Johnny Blanco. Ja, dan gaan we weer van de koning, hè.
1: Weer naar een andere... Weer een andere Polonaise, hè.
0: Ja,
1: dat is Polonaise, leuk, hè.
0: Ja, het is eigenlijk een feestdag vandaag.
1: Ja, ja, we maken samen met koning... Of ja, nu Motterlingo, want het is nu de solo Polonaise.

0: De strak hadden we de solo polonaise. En een zus heet de koning de jonker polonaise weer gedaan.
1: Nee, die moet toch kotsen krijgen willen.
0: Ja, ja, dat denk ik ook, hè.
1: Maar voelt zich wel nog altijd de koning de riek.
0: Dat zeker.
1: Samen met Big Ben.

0: voor de jingle ging de Polonaise weer achteruit. En toen kwam Franco de Les Colinas. Met zijn lekker pleetje natuurlijk. Kunt ze nog allemaal volgen?
1: Ja, lastig. Maar ja, ik hou het bij je. Ik typ met tegen je.
0: Ja, dat is goed. Is goed.
2: Dames en heren, wilt Geer een bies-echtige avond gewoon metmaken met Bieske Zeta 9 meiden bij tijdens Festival?
3: Dat wordt hartstikke gezellig. Koop je die kaarten?

0: Niet voetelen, niet voetje. Terwijl Frans Steunen zit dat wel een beetje gedaan, hè? Ja. Het volgende leedje. Zinker over onze zenderlijn. Ja, de naam is niet 100% correct.
1: Nee, maar goed.
0: Blijf een superleuke plaat. En ja. Dank je Frans voor die te personaliseren voor ons. Dat vinden we erg chic.
1: Ja, ja.

0: Dat was natuurlijk de laatste neu van Jeff. De lente, hè. En hopelijk blijft het nog lang lente. En is het snel weer zomer. Want dat vind ik toch de betere jaargetijen.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik echt.
0: Hé, en wat zie ik? Weer een andere Polonaise. De Tiroler Polonaise.

0: Ja, en met deze plaat gaan we langzaam kafeurs met streek sleten. Want ook op Koningsdag komt er een intern die twee oren die we hebben. Hè? Dus,
1: ja.
0: Ja, we gaan gewoon misschien nog een oude stad in.
1: Ja, wie weet het al.
0: Stukje wat we gaan doen. Maar eindigen zeker, volgende week zien we dan weer met een ganse nieuwe uitzending van Cafeus Maastricht. En dan zien we vooral aan 777.
1: Zo!
0: Ongelooflijk.
1: Tot de volgende week dan maar.
0: 777. Allee.
1: Hoi, hoi.
0: Fijne dag en fijne week.
1: Hoi.

0: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Hey, Jacques. Bel ik zo.

0: Barteling Roet en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feers. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en de verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
4: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Fas Maastricht.
5: Bonjour.
6: Bonjour mes amis, comment ça va?
5: Entre nous.
6: Un programme avec de la musique française.

En ik verwelkom meteen Zas. Ze wil iets. Ja, dat ze iets willen, zeker. Anders had ze de chanson niet Je veux genoemd. Hier komt haar dwingende wens. Ik wil liefde, vreugde en goed humeur. Wie niet, Zas?

Zas. Eigenlijk heet ze Isabelle Geoffroy, een Française pur sang. De volgende artiest maakte een lied van een vergetelheidje. Een ontboezeming meteen, want hij zegt: ik vergat te leven. Misschien is de tekst van Johnny Hallyday niet helemaal zoals hij heeft geleefd, want dat leek van.

0: Johnny Holiday, die we vergat te leven. We zullen maar zeggen, in een chanson is van alles mogelijk. In ieder geval, muzikaal klopte het. Dit oorstrelende J'ai oublié de vivre. Hé, daar is Sylvie.
1: Entre nous, vous souhaitez une belle journée.
0: Onze Sylvie komt uit Parijs. En dat doet Clou ook. Geschreven als C-L-O-U. Ze is nu bij ons in Entre nous met een lied over haar schouder. Vast figuurlijk bedoeld, het heet Moneypool.

0: Mijn schouder is er voor jou. Weet je dat, mijn vriendin? Het is mijn rol. Mooie boodschap van Clou. In 2021, lees ik, werd ze genomineerd als vrouwelijke openbaring van de Victoire de la Musique.
1: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Michel Fugain met een chanson over een groot tarweveld om zich te verstoppen. Waarin hij met zijn geliefde vertelt over het leven en hoe dat begon. Is dat een mooie romance? Ik vraag het Michel zelf.
2: C'est

Michel Fugain met une belle histoire. Céline is het oudste zusje van Hugo Frey. Hij prijst haar, want ze zorgde in de familie voor de jonge garde. Consequentie was hard, ze trouwde nooit en daarover zingt hij.

0: Hugo Frey, zusterliefde in muzikale akkoorden. Uiteindelijk besloot hij met de woorden: bloos maar niet. Je bent nog altijd even mooi.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Maxime Le Forestier. Zijn echte naam is Bruno Le Forestier. Geboren op 10 februari 1949 in Parijs. Zijn vader was Brits, moeder Frans. Bruno Le Forestier kwam op de middelbare school niet verder dan de eerste klas. Hij werd wegens ongedisciplineerd gedrag van school gestuurd. Zijn zusjes Catherine en Anne kregen muziekles op het conservatorium. Maar dat was niet aan de opstandige Bruno besteed. Hij leerde zichzelf gitaar spelen met behulp van liedjes van Brassens. Op het album Le Forestier chante Brassens zou Maxime later een ode brengen aan Georges Brassens, die de bijnaam had de gorilla, de gorille.
5: Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, car au gorille.
4: In 1972 mocht Le Forestier optreden in het voorprogramma van zijn idool Brassens in het Bobino Theater in Parijs.
6: Hij had toen net een reis naar San Francisco gemaakt, samen met zijn zus Catherine.
4: Ze verbleven daar enkele weken in een blauw huis, in de Maison Bleue, midden in een hippiegemeenschap genaamd Oongadoonga, waar deserteurs uit Vietnam en homoseksuelen samenleefden. Terug in Frankrijk besloot Maxime de bewoners te bedanken voor hun gastvrijheid door aan hen een lied op te dragen genaamd San Francisco.
7: San Francisco.

0: het ervoor.
1: Het zou zijn grootste succes worden. Het nummer stond op het in 1972 verschenen album Mon Frère, goed voor meer dan 1 miljoen exemplaren. Hij had de titelsong net na de scheiding van zijn ouders geschreven. Hij fantaseert over de broer die hij nooit gehad heeft. Mon Frère, mijn broer.

0: Le Forestier en Claire, beide kinderen van gescheiden ouders. Het thema komt terug in hun werk, zoals in Double Enfance, Dubbele Jeugd, een chanson dat Maxime schreef voor Julien.
1: Elle est

0: quitter l'enfance, hoe je kindertijd je niet verlaat.
1: Tu peux quitter l'enfance, ton enfance ne te quitte pas.
0: En mourir d'enfance, hoe je kunt sterven aan de herinneringen van je kindertijd.
2: Mourir d'enfance, si je meurs en voiture, n'allez pas parler d'aventure des malheurs de l'humanité.
0: Maxime Le Forestier is vader van twee kinderen uit twee huwelijken. Julien Claire, vader van vijf uit drie relaties. Hun leidmotief? Wat er ook gebeurt, heb me nog lief. De tekst is van Julien Claire, de zang van Maxime Le Forestier. Restons amants.

0: Een ode aan Maxime Le Forestier. Dank je, Paul. Tot volgende week. Jacques Brel, vaak geroemd in Entrenou. Er is alle reden voor. Ik zeg even goeiedag aan zijn dochter France Brel, een goede bekende van dit programma Entrenou.
1: Un grand bonjour à tous les auditeurs d'entre nous. Je suis France Brel, la deuxième fille de Jacques Brel.
0: Dank je, France. Jouw vader die zingt het lied De la chanson des vieux amants. En dat betekent eigenlijk het lied van de oude geliefde. Hoor hoe lief, ik citeer de grote Jacques, van de heldere ochtend tot aan het einde van de dag. Ik hou nog steeds van je. Bien.

0: Entre nous, un programme avec de la musique française.
1: Ik moet je wat vertellen. Heel gek eigenlijk. Ik zag haar fietsen in Maastricht op een tandem. Samen met niemand minder dan John Denver. Wel alweer wat jaartjes terug. Oké, dat was toen. Knappe Sylvie is nog steeds actief. Vandaag trekt ze de stoute dansschoenen aan. Vanavond zal ik de mooiste zijn om te gaan dansen. Om al degenen van wie je hebt gehouden te verdrijven. Sylvie Vartan.

0: Vallée dansée. Ze is niet alleen mooi, Fartan, ze kan ook prachtig zingen.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Frero de la Vega. Ook voor mij een redelijk onbekende naam. En daar moet snel verandering in komen. Het is trouwens meer dan eentje. Bij deze, hier zijn ze, hun Autour de moi.

0: Frero de la Vega was een Franse band uit de Gironde. Samengesteld uit twee muzikanten, Jeremy Frero en Florian Garcia, bekend als de la Vega. En bekendheid verwierven ze door hun deelname aan The Voice. Maar intussen gaan ze ieder hun eigen weg. Het idee om hun eens op te nemen in de muzieklijst kwam van onze Felix Meurders.
1: Entre nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is Erne van Us.
0: Ik verwelkom, zonder overdrijving, de grootste muzikus van ons allen hier. En er zitten toch echt een paar knallers tussen, hoor. Frank Steins is binnen. Hij is echte muzikoloog, violist bij André Rieu, carillonspeler en nog meer. Zoals het bespreken van muziek, dat doet hij vast bij Entre Nous. Frank Steins nu voor de klas van Entre Nous.
3: La vie en rose. Oftewel het rooskleurige leven. Het leven bekeken door een zonnige rooskleurige bril is een van de bekendste chansons überhaupt, denk ik. Maar zeker het bekendste chanson van Edith Piaf. Ze heeft dit zelf gecomponeerd. En wat wel leuk is, dat kan ik dan als muzikant vertellen, is dat het zo ontzettend goed muzikaal in elkaar zit. Het refrein bouwt elke zin op. Elke noot op het couplet heb je elke keer een noot die daalt. Dat contrast is prachtig. En als je geen muzikale opleiding hebt gehad en je doet dit vanuit je intuïtie, nou, pet je af. En La Vie en Rose is wordt ontzettend... Wat dit nummer muzikaal bijzonder maakt, is de manier waarop Piaf haar eigen stem gebruikt als een instrument. Ze zingt met een uniek vibrato en een frasering die elke emotie van het lied versterkt. En in die tijd was het ook nog niet zo gebruikelijk om een walsritme te gebruiken. Wel een snelle wals, maar niet een hele langzame wals. En ze heeft hier dus eigenlijk, zonder dat ze muzikale opleiding heeft gehad, heel veel regeltjes doorbroken en een heel nieuw genre neergezet.
4: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le...

0: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: Ik zoek naar de vertaling van aha-erlebnis. En je weet wel, als je iets ziet of hoort en meteen denkt, ja, dat is het. Noem ik het Ash-experience. Ik heb het niet officieel gecheckt hoor. Maar wat ik maar wil zeggen, als je deze klanken hoort, dan weet je zeker dat het Enfant de tout le pays is van Enrico Macias. Enfant.

Enrico Macias, nog steeds actief met Enfant de tout le pays. Dat brengt me bij Patricia Kaas. Mijn collega Jan Daams, die raakt nu een beetje opgetogen, zie ik. De zangeres uit Elzas-Loteringen kan de speakers doen kantelen met haar stem op orkaankracht, zegt hij. Veelbelovend. Dit lied Mon mec à moi verwijt ze haar vriend dat hij over liefde praat zoals hij over auto's spreekt. En toch gelooft ze in hem. De liefde wint.

Onthoud de titel voor als je op vakantie bent. Mon mec à moi. Het betekent mijn vriendje. Patricia Kaas deed het je voor. Meer leuks. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, meer liefde. Je l'aime, vertalen overbodig, zou ik zeggen. Zo hoor je Vaya con Dios, zeg het er graag bij. Vaya con Dios is een Belgische popgroep met een stormachtig bestaan, dat wel. Opgericht in 86. Ze stopten na een tijd, maar kwamen weer terug. En in 24 brachten ze zelfs een nieuwe single uit met Danny Vera. Het nummer dat je nu hoort komt uit 2004.

0: Vaya con Dios. Mooie naam eigenlijk. Ga met God, betekent het letterlijk. Het kan niet uitblijven. Hier is de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival. Louane.
1: Il y a plus d'amour. Il y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi.

Ja, aan haar. Aan haar moeder, Maman, brengt ze een ode. Oh ja, en als je dit vrolijke nummer hoort, wat je zo hoort, dan weet je dat het bijna instappen en wegwezen is, ook voor dit programma Entre Nous. Desireless vertolkt de goede bedoeling. Reis, reis, ofwel voyage, voyage. Dag onder.

0: We zijn ingestapt bij Desireless en verbonden vandoor en Veer dat zien.
1: Felix Murders, Frank Steins, Paul Bourboum, Jan Dams, Mark Curvers, John Klinkenberg.
0: Bisous aan jou die bij me was en hoop dat je genoot. Hey, die meneer daar, die we nu al een tijdje kennen en die zich de hele tijd inhoudt tijdens het programma 3, 2, 1, zeg het maar.
2: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Bartoli Broed en Gebak van Bakkerij Emmerichs in Vroenhoven. Dagelijks feers. Zo lekker. En vlakbij. Dus over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerichs in Vroenhoven-Riemst.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.

Je luistert naar Radio Hilario. Elke woensdag tussen 6 en 7 bij RTV Maastricht.

0: Ja, goedenavond luisteraars, hij zien we weer. En natuurlijk het eerste nummer, dat was een walsnummer. Wals met migrant van Kapsonis, want het is vandaag de dag van de dans, Jos en ja. Cody.
1: Pakte de kans,
0: ja.
1: Op de dag van de dans.
0: En dan ging dansen.
1: Ja, ja, toch?
0: Ja. Leuk pleetje daar van Kapsonis.
1: Absoluut. Heel ja, leuke plaat. Heel leuk. De dag voor de dans. Ondag voor dansen over de ganse wereld. De leukste dansen, de gekste dansen. Van de lambada tot de polonaise. Van de tjik-tjak naar de olifant.
0: De tjik-tjak.
1: Ja, de ja. Olifantendans. Oh, dat is echt een dans, hè? De polonaise, de luizoe.
0: Oh, zo,
1: de arm onder de been doorpakken.
0: Ja, is dat
1: in Amerika
0: officiële...
1: is dat een hit. Ja, oh, volgens
0: ja.
1: mij wel. Ja.
0: Ja. Nou ja, als het maar leuk is, hè. Als het maar beweegt, dat is het belangrijkste.
1: Ja.
0: Goed, vindt het duidelijk om te dansen?
2: Ja, zeker. Tuurlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dich, Jos, vindt het leuk?
1: Nee, vind er niks aan.
0: Nee,
1: nee, nee, nee. Als je het al dans moet zien, dan is het misschien een beetje op reggae. Je gaat huppelen. Mm-hmm. En je kunt ze lekker op huppelen. Maar dan heb ik het niet gehad. Het is een walsjus. Ik vind het
0: heerlijk.
1: Prachtig om naar te luisteren. Maar daarop dansen, dat lukt me met geen min jaar.
0: Lekker zo zwieren door de zaal.
1: Ja, zo
0: liefst
1: klinken
0: met een lang kleed of ja. zo. En dan zo'n maand deed ik zo'n arm pakken. En dan zo heerlijk zo door die ganse zaal vegen.
1: Zo'n slippenjas aan hebben met een wit heum eronder.
0: Ja.
1: Gesteven manchetten met knop. Netren.
0: Nee.
1: Net manchettenknoop moet je dat zien.
0: En
1: van die heel dikke.
0: En in dat pak een hele knappe maan.
1: Dank je.
0: Ja. Ja. Nee, ja. Oh? Goed. Volgende pleetje mee.
1: Ja, ik ga niet zo van dansen.
0: Nee, nee. Ja. Nou, ik heb wel een pleetje voor je gevonden.
1: Ja?
0: I don't wanna dance.
1: Oh, oké. Okay, dat is voor mij geschreven.
0: Van Eddie Grant.

Goedenavond, dit is de Cake van de Week van woensdag 29 april 2026. In mei leggen alle vogeltjes een ei. Overmorgen begint de mooie meimaand, de maand die garant staat voor nieuw leven en nieuwe liefdes. Het is dé maand om in het huwelijk te treden. En dat is dan ook te zien en te horen in het uitgaanscentrum van de stad. Op een stapavond stroomt de binnenstad helemaal vol met groepen jongens en meisjes, meestal uitgedost in de vreemdste kostuums. Zij vieren het feit dat ze nog één keer echt los kunnen gaan, zonder dat de komende echtgenoot of echtgenote daar iets van vindt. Ja, het is weer tijd voor de vrijgezellenavonden. Van heinde en verre komen de aanstaande bruiden en bruidegommen om de Maastrichtse bevolking te laten weten dat ze in het huwelijksbootje gaan stappen. En meestal gaat dat goed, maar soms ook niet. Cake van de week, 3, 2, 1, 4.

0: Pierenweien. En dat denken ze op de vrijgezellenavond van Johnny. Johnny uit een of ander dorpje afkomstig. Mm-hmm. Komt naar Maastricht om vrijgezellenavond te vieren. Zou de dag dan al trouwen, maar dat is helaas niet doorgegaan. Hè?
1: Nee, want we waren knetterzaad.
0: Een beetje knetterzaad.
1: Ja, zo gebeurt dat toch. Hè? Want de meeste vrijgezellenavonden, middagen, gaat het toch wel een beetje om drang, denk ik. Hè?
0: Dat duurt er wel bij. Ja. Dat duurt er absoluut bij. En meestal geen thee. Nee. Hoewel de dames misschien...
1: Een high tea. Kunnen dames doen.
0: Maar gegarandeerd dan nou gewoon zo
1: dan
0: nog nou, wel...
1: Ik heb het wensje, de rosé. Hè?
0: High bean drinken.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, wat doen mannen dan? Wat zouden mannen dan? Wat vinden die leuk?
0: Ja, je gaat brallen door de stad lopend, hè, brallenteren, aldo en verkleed.
1: Cody, ik heb aan brallen, denk ik, ja, Cody?
2: Ik ken al die wel brallen.
1: Doe eens brallen. Nee, dan moest je gedronken hebben, hè.
2: Het geeft niet op een lucht.

0: gemaakt.
1: Nee,
2: dat moddert niet. Nee.
1: Ja, en verkleed hadden de zus, denk ik, zo de stad lopen met de, ja, de leukste pijksjes aan, maar ook de mis ontsmakelijke pijksjes. Ja. Want ik zie daar rondlopen, die zien verkleed als geslachtsdeel.
2: Ja.
1: Ik noem eigenlijk geen naam, welk geslachtsdeel. Deel. Maar
2: groen, het mannelijk geslachtsdeel. Hè?
1: Ja.
2: Dat moet maar netjes houden.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Misschien figuur nou, de pielen.
2: Ja, dan heb ze toch een beetje gezakt.
1: Ja, ik heb het even de pielen aan.
2: Ja. Had hij ook vrijgezel over aan?
1: Nee, die had geen vrijgezel. Ik weet zelfs niet of getrouwd is geweest.
2: Nee, dat is volgens mij niet getrooid. Dat wilt men niet. Dat wilt een vrouw niet, de pielen aan. Maar de verdwalen af. Maar ja, dat kind, die kan ze gaan aandoen. Maar die kan ze ook goed zeggen van, ik doe goed niks. Dan ik gewoon goed met een aantal vrienden of vriendinnen op stap.
1: Ja. Ik heb zelf maar één vrijgezellen of een oets met gemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Zelf van mijn eigen toevertrouwde worden.
2: Waarom niet? Nee.
1: Dat wou überhaupt niet.
2: Nee. Gelukkig.
1: 24 jaar geleden was dat toevertrouwde?
2: 24 jaar geleden?
1: Oh nee, dat komt later, die plaat. Nee,
2: dat komt nog.
1: Nee, 46 of, jaar. Hè?
2: 46 jaar geleden.
1: Okay. Dat is lang geleden. Toen was het inderdaad helemaal niet. Maar ik heb daar oets en een met gemaakt van Mario, van ex-journalist Mario. En dat ging gewoon, we gingen gezellig op stap.
2: Ja, maar van hem toen wel een beetje gek gemaakt, van een heel grote tuin metgenomen. Dus dat, eigenlijk zat er gewoon helemaal niks in, gezette papier.
1: Ja.
2: En hij dacht dat er dadelijk ook een peksje aan moest, hè, van een mannelijk geslachtsdeel.
1: Of suget. Dus en toen hebben we onder het opstap gewoon goed die tuin weggegooid. Ja. Netjes in een draaibak uiteraard.
2: Tuurlijk, hè? Dat dicht men vroeger nog altijd
1: want
2: wel.
1: Toen was het ook al chic en schoen om hij in Maastricht te doen. Ja.
2: Leuk gedaan, Jos. Heel schoon. Maar we zagen al, café in, café uit. Dat is eigenlijk het allerleukste om te doen.
1: Gewoon gezellig op stap gewoon.
2: Ja, lekker gaan drinken. Ja,
1: de lesteavond.
2: Heerlijk.
1: Daar gewoon voor. Café in, café uit.

0: Het is een feestje keer op keer.
1: Ja.
0: Het kan wel. Want ik heb eens gekeken, hè, Jos. Vergeet tips, wat ze zoeken in zoen als ze café in, café uitgeest. Ja, dat hebben ze ook natuurlijk gedeelte op straat. Er zijn ook verschillende dingen wat ze dan onderweg kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: De kans bijvoorbeeld 5 minuten in een vreemd accent kunnen ze gaan praten. Zo tegen elkaar, ze met dat groepje best, hè, vrouwen of mannen. Dat ze een beetje met een raar accent gaan praten.
1: Poeh, liep me nog een opgave, ja.
0: Zo'n beetje zo van, met een soort van Engels accent.
1: Een soort van Engels accent.
0: Ja, zo gaat. Ja,
1: praten.
0: Ja, dat is niet grappig, ja. Toch?
1: Ja.
0: Of niet? Is dat niet grappig? Koen, van zich dat grappig?
2: Nee, ik vind dat niet grappig.
0: Dat vind ik wel echt niet leuk, nee? Of zo'n beetje Frans, een beetje... Zo, wie Jean-Tanna spreekt.
1: Je mag je kennen, dat is wat je zou zeggen.
0: Ja, ja.
1: Je dat gedaan en heet als een beroep van gemaakt.
0: Ja, nou, dat is misschien daarmee begonnen.
1: Maar dat
0: begon,
1: was ook goed kennen. En die kent dat, hè?
0: Ja, ja. Maar doe die je nog eens in Frans?
1: Pableu, je hebt bij de café een café uit. Avant, à l'heure, met de woord.
0: Ja.
1: Ik vind het
0: eigenlijk leuk.
1: Ja, man.
0: Ik vind het echt heel erg leuk.
1: Dat is toch geen Frans?
0: Nee, ja, maar het is een beetje accentje.
1: Nee, ik vind het nergens op liegen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, ik heb nog een. Doen alsof ze een partner kwijt bent.
1: Dat liep me wel grappig.
0: Ja, en dan gewoon liggen te kijken in de groeten staat of zo, of op de friet. Of als ik bijvoorbeeld met Tiek zou trouwen, hè, dan zou ik... Jos! Jos! Ligt die dan niet leuk? Zo liggen te kijken. Dat de luiden echt zeggen, wat is die in het dropen? Wees een suiker.
1: Als het zo zou gonnen, zou ik denk ik omdraaien en Hila wegrijden.
0: Ja, maar die best dan ook niet bij mij, hè. Maar dan ben ik met de vrouw, met de meisjes.
1: Dan huur ik dat ergens en of niet?
0: Nee, ja, ik ken als ze vlak bij me in de buurt was, vind ze ook niet leuk.
1: Nee.
0: Ja!
1: Ja, stop mij, Er zit ze onder radio, man.
0: Ja, nee, maar even voor de lui, ik denk dat de luisteraars dat wel leuk vinden. Op zich dat gaat leuk als.
1: Nee, wat ik helemaal niet leuk vind, irritant zelfs, mag ik dat ook even zeggen?
0: Ja, nou, dan zeg je
1: en
0: maar.
1: En vooral vrouwen doen dat, die gewoon dingen verkopen tot ze naar de touw komen.
0: Oh,
1: en dan moeten ze dingen gewoon kopen. Ja, weet je, ja, van... heb je geen geld om de boel of te betalen? Oscar? Wie zit dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat zou vooral ons mensen maken.
1: Ik vind het hoogst irritant, eerlijk gezegd.
0: Klopt. Ja, is toch niet leuk?
1: Nee.
0: Dan bijvoorbeeld een tuutje, want dat hebben we vooral een tuutje met snoepjes in of zo. Met gummibeertjes. Waarom zeg ik dat nu in het Duits eigenlijk?
1: Van de Haribo.
0: Ah, daar met jou. Ja, dat ken je. Ja, maar zo'n tuutje met die gummibeertjes in, en dat kan ze voor 1 euro kopen.
1: Ja, sorry hoor. Nee, ik vind dat... Maakt een feestje, doe het een feestje, maar valt niemand lastig in met, toch?
0: Nee.
1: Goedie,
0: nee.
1: Klopt dat?
2: Ja, helemaal met eens.
1: Weet ik zeker dat ik gewoon aanklop bij die huur, helemaal. Hé, maar dames, wat kunnen die wel doen?
0: Die kunnen wel bijvoorbeeld naar de sauna gewoon. De sauna liet me wel... Dat zou ik ook wel leuk vinden eigenlijk.
1: Ja.
0: Sauna.
1: Hey, kom maar. Voor de dames.
0: Heerlijk.

0: zitten dames echt spetteren nu en zo in de sauna.
1: Heerlijk.
0: Lekker spetter.
1: Ja, dat vind ik echt wel, dat zou ik leuk vinden in de sauna. Ja. Ja, sommige vrouwen vinden dat ook wel niet leuk, want dan is het wel zo, ja, maar je bent te dik.
0: Ja, maar dat is zo, maakt dat niks uit.
1: Nee.
0: Wat moet je nou schetten tegen Hub, is, stel iemand vliegt zich tot hartig en strouwen, en dan kun je een striptease danser of bij een vrouw een striptease dansen, dat liet me toch zo aan, je zou heel hel wegrennen.
1: Ja. Nee, dat zou ik eigenlijk ook echt niet leuk vinden. Zelfs al wel een hele knappe maan. Maar strippers vind ik dan ook niet. Ik zo'n opgepompte mannen. Daar hou ik al helemaal niet van. En dan denk ik, dan moesten allemaal van die gekke dingen doen. Moesten ze slagroom aflekken en zo allemaal.
0: Slagroom aflekken?
1: Ja, dat is meestal ook bij vrouwen op bepaalde lichaamsdelen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, Frank zou dat misschien ook nog wel weten. Die heeft al vrij veel verstand van.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik wel. Maar nee, dat vind ik zelf ook niet leuk. Nee. Strippers, stripties, nee. Nee,
0: wat nog een beetje op het randje zit, zo van op stap gewoon de dames. En dan nemen ze een schier met en dan gaan ze de labeltjes van de onderbroek van de mannen afknippen.
1: Oh.
0: Dus dan moeten ze zo die onderbroek draaien tot het labeltje van achteren. Ik hoop dat het van achteren zit trouwens.
1: Ja, ja.
0: Zichtbaar wordt en dat labeltje afknippen. Dat is een beetje wie de cravatten afknippen met afschot. Nee, de donder voor de vaste lavend in Duitsland.
1: In Köln, hè?
0: In Köln, ja. Ja. Ja.
1: Ah, dat hebben we nu het schuurlabeltjes van een onderbroek afknippen.
0: Ik heb het gelezen tot het gebeurt.
1: Ah, ja, dan hoop ze maar dat het inderdaad aan de achterkant zit.
0: Ja, echt
1: ja, wat ik bijvoorbeeld leuk vind, dat is een gekje foodcombi's dit. Hè? Rare foodcombi's maken. Dus als je gaat eten en dan een hering met slagroom of zo. Of frieten met wodka overheen. Ja, ik zeg noem maar even, Gert.
0: Ja, dat duik wel.
1: dat liep me toch echt best wel leuk. Gert, gekje.
0: Leuk.
1: Ja, niet?
0: En dan
1: wat zou je
0: kotsmisselijk euren.
1: Nee, maar nee, helemaal niet zo vuil ervan eten.
0: Ja.
1: Maar gewoon een beetje gaat gekke dingen uitproberen. Zou je niks geks weten?
0: Nee.
1: Nee? Kon je met zich een gekke foodcombi?
2: Nee.
1: Oh, jongens, ik heb eigenlijk niks vandaag, ja.
0: Nee, maar dat liet je toch ook weer
1: nergens op. Jawel. Vind ik heel erg leuk. Nee.
0: In ieder geval is het zo. Daar zien vrijgezellen avonden, die zien gezellig. Daar zien dat ze ook die lopen vreselijk uit de hand. En meestal is het zo gelukkig dat men een vrijgezellen avond heet een paar weken voor de broelof. Maar daar zien dat ook gesneuveld in de zin van, na de vrijgezellen avond wordt het broelof afgelast.
1: Ja. Ja, als ze te zeer uit een plaat is gegaan. Ja.
0: En ook de commissie is, hou hem niet de oven van te veuren.
1: Nee.
0: Veur tot zeer strooien. Want dat is de boel voor naar de knoppen, denk ik.
1: Niets doen.
0: Goede mas.
1: Ja, ik wou eerder nog iets zeggen. Maar ja, de dochter haal ik wel.
0: Mag dat nog. Marry you.
1: Dank je.

0: Dat was natuurlijk Bruno Mars, Marry You. Ik heb nog bij de tips hè, wat ze kunt doen als ze zich zo'n beetje verveelt, als ze die vrijgezelle dagmiddag hebt. Vragen aan lang gehuwde wat tips voor als ze gaat trouwen. Wie zo, zien lui al zo lang gehuwd?
1: Nou, dat is wel interessant natuurlijk.
0: En
1: dan
0: kijk
1: ik
0: eens even naar dich, Jos.
1: Van mij?
0: Ja, we zijn 46 jaar getrouwd.
1: Oh ja.
0: Misschien heb je tips, maar dan moest dat niet persoonlijk naar mij gaan doen dan. Hè? Niet,
1: nou,
0: niet mijn slechte dingen.
1: Ik draai de vraag eigenlijk om. Kijk eens even naar Cody.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Die is nog 0 jaar getrouwd. Hmm. Kijk even naar mij. Ik ben 46 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: Wat is het grote verschil?
0: Nou, Cody ziet er gelukkiger uit, vind ik eigenlijk wel. Cody is sowieso een schoene jong eigenlijk, ja. Nee, dat ik geen schoene jong best. Maar dat was, wie ik met die getrouwde was, nog schoener als nu, om het maar even zo te zeggen. Maar ik vind Cody heel gelukkig. Cody heeft een hele gelukkige aura om zich heen. En bij die een soort van vermoeidheid, vind ik bij die. Vermoeidheid. Dat is misschien een woord. Niet ongelukkig, maar vermoeidheid.
1: De hubs helemaal gelijk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ze zijn weer jou getrouwd zien. Het is vermoeiend. Het is doodvermoeiend. Altijd zo'n vrouw over de vloer te hebben.
0: Moet die bezig nu een lach, hè?
2: Ja, niet aan.
0: Bezig
2: ja,
0: nu.
1: Nee, maar je bent zo in de eigen val getrapt.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar wat is ze bij mij niet? Toch wel een vrolijkheid, ik bedoel.
1: Nee, ik zie een vermoeidheid.
0: Oh, een vermoeidheid.
1: Ja, ja.
0: Want ik ben toch altijd wel eens een beetje het zonnetje in huis, al zeg ik het zelf.
1: Ja, maar de zon maakt mee.
0: Ja, dat kan. Te veel zon. Te veel blijdschap maakt mee. Dus misschien moet je gaat minder blijdschap uitstralen, of je moet ik het zeggen? Dus nou, ben je nog blij met me, om het maar even
1: ja, zo te... Ja, zo niks anders durven te zeggen. Vooral niet aan de radio natuurlijk. Hè. Maar als die seks van Cody ziet er jong en fris uit,
0: ja,
1: en ik zie van meugend doet, ja, dan weet ik op hoe dat doorkomt.
0: Ja.
1: Een verschil is 46 jaar.
0: Ja, 46 jaar.
1: Huwelijk.
0: Cody, ga je goed trouwen?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet ik niet.
2: Dat weet ik nog niet. Nee,
0: ja. Nou ja, als je tips nodig hebt, dan kom bij mij. Kom niet bij Jos, want ik geef die goede leuke tips. En ik ben bang bij Jos dat het gaat negatiever gebeuren misschien.
1: Ja, maar... Helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, goed.
1: Wammelens. 24 jaar, daar begint het met, hè. Over 24 jaar, het liedje wat men altijd zingt op mijn broerlof, zal ik jou nog steeds beminnen.
0: Zonder barsten in het huwelijk.
1: Ja.
0: Ja.

0: Dit was 50% van de koppelplaat. En dat betekent dus tot de helft van dat gedeelte van het programma Hilario alweer voorbij is. De helft is geweest en de andere helft komt nog. Want de koppelplaat zien altijd twee platen. Eén Maastrichtse en die heeft te maken met een anderstalige plaat.
1: Ja, maar de helft is toch nog niet de helft van wat het nu Haaf 8 moeten zien. Maar
0: nee, wacht even, de helft van dat... Dat item, de koppelplaat.
1: F7 trouwens. Zo bedoelt ze, ja.
0: De helft is geweest.
1: De helft is geweest, dat klopt, ja. De helft van de koppelplaat, ja, dat klopt. He, dus, wat is dan nu de volgende?
0: En dit was, ik heb geluisterd naar Erwin, natuurlijk, met Café Het Heukske. En die is gekoppeld aan Kok Robin met Just Around the Corner.
1: Poeh!
0: Ja.
1: Jongen, ja. Jongen,
0: voor
1: jongen.
0: De liefhebbers.
1: Nou, ik vind het, het wordt met de week mee al lekker uur.
0: Ja. Directeur heeft ook gezegd, jongens, maak het niet te gemakkelijk allemaal. Ja, hè? Ja. Jullie moeten ook stof hebben om na te denken.
1: Ja.
0: Hè,
1: ja.
0: Vooral zo onder het eten, hè, zo tussen de sop en de eerappel of tussen de eerappelen en het nagerecht, moet er stof zien om na te denken. Ja. Hé, hey, is dat stof?
1: Ja, ze zien trouwens in ieder geval uw eerappel over. Dat is een heel grote eerappelberg. Hè?
0: Ja, en de berg. Hè?
1: Even by the way.
0: Ja, ik heb dat gezien en ze weten eigenlijk niet wat ze er met aan moeten.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: En de, ze frieten... Blieven toch door?
1: Ja, dat vind ik toch echt wel heel erg.
0: Ja, dat eigenlijk
1: wel
0: niet.
1: Ja, en dan zien ze eerappel weg en geven, maar voor ze waren eigenlijk bij de koppel.
0: Zelfs in de frituur dat op de Heukske gedaan.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ah.
0: Cirkel is rond.
1: Ja, maar hoe zit dan de eerappel? In de plaat, in de nummers?
0: Jawel. Nee, wacht even. Ja,
1: ik hoor die het gaat.
2: Nee, de eerappel, dat komt van Robin de Kok, van de kok. Die maakt die eerappelen. Dat is het Heukske. Door dat café het Heukske, dat is een frietenkrijs. Maar om dan ook, daar hebben ze een restaurantje liggen. En daar is Robin, is daar de kok.
1: Ah.
2: En daar krijgen ze ook frieten. En eerappelpuree en zo vlees.
0: Dat is logisch.
1: Ja, dus de eerappel had dan toch wel heel erg gehad met die twee platen
0: toeval.
1: Te maken.
0: Pure toeval, ja.
1: Denk je eigenlijk ook.
0: Eigenlijk, want het was niet mijn bedoeling om die onder de doeven te scheten. Niet alleen met...
2: Maar dan heb ze hem wel.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik mijn verbinding leek gaans op een ander niveau.
2: Oké.
1: Ja, maar ik had die nog niet gevormd.
0: Ik ben er gewoon niet aan het antwoorden.
1: Wel, een beetje wel. Maar ik hoor die, dat is een, dat is het?
2: Ja, dat is mijn ja,
1: de koppeling.
0: Ik vind het chic. Ja, absoluut.
1: Koppeling. En hoe Jos, was de koppeling?
0: Nou, mijn koppeling is Erwin. Ik ken Erwin heel goed.
1: Ja.
0: Dek zo al eens een rondje lopen met hem. We gaan drinken. Hij heeft daar een vrijgezellenavond tegengekomen van dames of hieren.
1: Ah, ja.
0: Altijd leuk. Ja, ik kom voor regelmatig tegen. Dan heb ik ook geen lepeltjes in mijn onderbroek. Mee.
1: Ja, dat voelt me inderdaad wel.
0: Ja, geen enkele onderbroek heb ik even met een lepeltje in. Ja. Komt daardoor.
1: Ach zo.
0: En ik moet zeggen, ook met de vastelavond, afgelopen vastelavond, kwam ik Erwin tegen en de ruis noets boe in dat hij verkleed was. Bijna gehoord.
1: Robin?
0: Nee.
1: Robin?
0: Helemaal fout.
1: Batman, Robin?
0: Nee. De zaak zit.
1: Ja, Robin van Batman.
0: Nee.
1: Oh. Batman. Oh.
0: Die had ze verkleed als Batman.
1: Dus?
0: Echt, die zag er goed, man. Zag er echt chic uit. En had ook geregeld dat er af en toe een heel straal de log in ging. En zo'n straal met zo'n bedteken.
1: Oh ja.
0: En nou, het verwondert me dat er nog steeds een bedmobiel bij zich had. Of zijn bedhelikopter.
2: Dit is toch met Heukske.
0: Dit is toch wel op de Heukske.
1: Ja,
0: dat
1: kan
0: natuurlijk. Ja. Nee, maar Evan en chic, ik moet zeggen. En Evan was verkleed als Robin.
1: Ja.
0: Batman en Robin. En dit is de koppeling. Erwin, Batman eigenlijk. En Kok Robin.
1: Ja, ik heb altijd zo'n rare koppeling, vind ik toch.
0: U vindt hem vrij logisch.
1: Ik vind het zo'n gezeuk verhaal wat je er diks hebt.
0: Ja, we hebben zitten aan niks gezeuks.
1: Vind ik echt niet. Nee. Café Het Heukske. Wat is Heukske? Wat is hoek in het Engels?
0: Hoek?
1: Hoek. Wat is een hoek in het Engels?
0: Hoek aan de hoek.
2: Ja,
1: nee. Een heukje in het Engels is corner.
0: Dat is een keurne.
1: Nee,
0: ja.
2: Ik weet wat ze gaat zeggen. Ja, een keurne, dat is voetbal. Ja. En voetbal wordt gekeken in de café.
1: Ja, Cody, dat is ook inderdaad een koppeling. Neem me een heukje is toch een corner?
0: Oh, is het supershows? Ja. Oh, zo.
1: Wel.
0: Just around the corner betekent dus eigenlijk
1: Zus op het heukske. Koffie op het heukske.
0: Ben hetzelfde eigenlijk gewoon. Ja, als koffie het heukske.
1: Nou, werkelijk. Dat gaat dat niet zoeken, dat gaat gewoon ook niet meteen snappen. Dat vind ik echt schandalig. En die ook goed. Ja.
0: Goed.
1: Nou, echt. Ik ben altijd tegen me de laatste tijd.
0: Nee, helemaal niet.
1: Terwijl ik de enige normale koppeling heb, vind ik.
0: Zo'n leuke plaat blij. Ja, diezelfde. Dat gaat het dan, hè. Kok Robin.

0: Just Around the Hook, geraputgehuurd van kok Robin.
1: Ja, ja, dat klopt helemaal. Ja. Klopt helemaal wat ik zag, dus ik wil daar niks meer verhuren. En van de hoek, van de café op de hoek, of naar de café op de Meret?
0: Daar zien er een paar.
1: Ja, dat zijn leuke cafés op de Meret.
0: Ja, maar niet meer vallen, hè.
1: Nee.
0: Een altal is,
1: meer restauranten.
0: Ja, maar binnenkaf is meer.
1: Ja, en dat ligt de Chinees, hè. Och. Moet ook wel deksel naar toe
0: gaan. Oh, dat ligt de Chinees, ja. Lekker lumpia's in ieder geval.
1: Een heerlijke lumpia's, ja. Maar hij op de Meret, er heet Bert Garnier, heeft toch een leadshop gemaakt. Samen met Ludie van Dijk.
0: Ja.
1: En Bert, je kent je misschien wel, hè, van de Afterparty van RTV. Die had ook een radioprogramma mee. Eerdere zondag.
0: Afterparty, ik weet dat ook niet. Hè. Is het nu Afterparty of Afterparty?
1: Jos, dat heb ik al een keer uitgelacht. Dat ligt eraan. Wil ze Engels praten of wil ze Amerikaans praten? Engels is Afterparty. En als ze Amerikaans wil praten, zegt ze Afterparty.
0: En
1: op
0: zijn Duits is die party.
1: Die party.
0: Ja. Ja, okay.
1: Maar dat hebben ze niet. Ze hebben dus de afterparty of de afterparty. En dat er samen met Peter. Hè?
0: Peter Vrieselaar, ja.
1: Tussen en twee, iedere zondag te beluisteren.
0: En alsnog proficiat, want het was afgelopen zondag de 300ste keer.
1: Ja, klopt.
0: 300, klopt hè? Drie jaar was het.
1: Drie jaar.
0: Afterparty, okay. Jazeker. Ja.
1: Ja. Ja, de gewoon voor ter ere van
0: tussen
1: Bert.
0: Tussen 1 en 2 hoor. Hè?
1: Ja, tussen 1 en 2 heb ik al lang gezegd. Oh. De gewoon voor ter ere van Bert en Peter, gewoon voor Hij op de Meren draaien, featuring Ludie van Dijk.

0: Drie jaar afterparty.
1: Ja, en die afterparty is altijd na proficiat, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Iedere zondag.
0: Dat klopt, ja.
1: Voelt het goed, gewoon?
0: Tiet, hè?
1: Ja, veer zitten geklemd tussen Jos Benders en Jeff Goubet. Jos Benders heb je veurs kunnen huren met Entre Nous. Leuk, chic Frans programma.
0: Oui, oui.
1: En hij nou gaat je natuurlijk luisteren naar Jeff Goubet. Dus dat is nu bijna voor de kijkers, luisteraars.
0: Ja, bedoelt ze nu? Nu is het bijna 7 uur. Maar het is op de herhaling. Dat is op de zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
0: Dan zien Veer van 1 tot 2 de herhaling.
1: En van 2 tot 4 Jeff.
0: En van 2 tot 4 Jeff.
1: Met de muzieklijn. En misschien gaat er wel een pleetje draaien van Mutt.
0: Ja.
1: Maar ik weet zeker dat er een pleetje gaat draaien van Zichum.
0: Ja.
1: In het kader van 40 jaar jubilee.
0: Heel leuk, Jeff. Ja. Maar is er in ieder geval eerst nu Mutt? Dat hebben Veer in ieder geval. Hè?
1: Ja. Lekker ouderwetse plaat, Mutt met Dynamite. Hey, komen ze?
0: Ja, aan de mensen.

0: Je stopt weer voor André, hè?
1: Gustav.
0: Wie?
1: Gustav.
0: Ja. Of ik knip ze allemaal, Jans, radicaal.
1: Ja, als we nu de onderpunt
0: is. De lepelkunst.
1: Ja.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Hey, Jaak. Belde u

0: Achterling Roet en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
3: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.

0: Chef Goubert.
1: RTV Maastricht.
2: Van groot tot klein, luister naar Chef Goubert's Muzieklijn.

0: Ah, natuurlijk inmiddels 6 minuten over de klok van 2. En een bijzonder goede middag en welkom weer in een nieuwe aflevering van dit programma Muzieklijn. Wat je kunt beluisteren elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. Natuurlijk hier bij RTV Maastricht. Het afgelopen uur Radio Hilario met de koppelplaat. En het inderdaad met het gezellige trio Marley, Jos en Cody. Programma te beluisteren elke woensdagavond van 6 tot 7. En de herhaling op de zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Veel muziek uit de jaren 60, uit de vervlogen tijden. Daar de bijbehorende nieuwsfeiten. En natuurlijk 40 jaar jubileum. Het kind dat nog niet anders. Iedere zaterdagmiddag een pleetje van Zijoen. En die hebben we nog hier gehad gemaakt. Het nummer If Paradise is Half as Nice van de Amy Corner. Dat kun je onder meer terugvinden op de album Farewell to the Real Magnificent Seven. En het lied werd door Jack Fishman in het Engels vertaald toen het aan de Tremolo's werd aangeboden als potentiële single. Wezen ze het af. Het werd vervolgens opgenomen door de Welsche band Amy Corner als een debuutsingle voor een nieuwe platenlabel. Het stond zelfs in februari 1969 2 weken lang op de nummer 1 positie in de Britse singlelijst. Zometeen muziek uit de jaren 80 van Spanje. We krijgen de plaat van Zijoen, maar eerst een echte klassieker. En daarvoor inderdaad gaan we natuurlijk terug naar de 70s.
1: Jouw keus. Jouw RTV Maastricht.

0: Zo'n muziek uit de jaren 80. Heerlijke muziek mag je dan wel zeggen. Het zijn een beetje zomerse klanken. Maar ja, de temperaturen die zijn er ook na op deze zaterdag 2 mei 2026. Inderdaad, muzieklijn aflevering 126. Daar luister je naar. Je hoort uit de jaren 80, uit 1987. Je vindt hem onder meer terug op de album Dedicated to the Moon. Muziek van Spanja en Call Me. Voorafgaande heerlijke dansbare muziek in de jaren 70. Van de album So You Want It, You Got It. Feel the Need in Me. Was inderdaad een echte dansklassieker uit de begin jaren 70. Namelijk, we dateerden 1972. En de uitvoerende waren de heren van de D-Tron Emeralds. Ja, begonnen deze muzieklijn met muziek van de Amen Corner. De eind jaren 60, If Paradise is Half as Nice. En daar kwamen nog nummers zoals onder meer Hello Susie. Zometeen vervolgen wij muziek met een van de, nou ja, ik vond het altijd wel een goede band in de jaren 60. QB en de Blitzels gaan we tegengekomen op de 107.5. En natuurlijk ook uit, ja, het kan niet anders, de Golden Earring. En heerlijke zonovergoten klanken. Daarvoor gaan we terug naar de jaren 90. Een heerlijke gezellige medley van de Gypsy Kings. Misschien lekker zitten boeten op het terrasje. De wensen van uit. Genieten van de merken nog. Ze bestonden 40 jaar. Marlios en Roger. Ik heb het inderdaad over Zijum. En we gaan weer een heerlijk nummer draaien. Hebben ze trouwens samengesteld allemaal die nummers. Ja, ze 40-jarig jubileumviers en de Hupse feestje. Dan maakt ze de eigen orgel een schep trakteren. En dat doen ze natuurlijk in hun muziekkeuze. We gaan een nummer draaien. Het feestbestek baktrein. Bestek baktrein, een niet alledaags nummer, maar wel hartstikke leuk. Vergoon genieten van Zijum, natuurlijk hij bij RTV Maastricht.
1: Veer van Zijum, we vieren dit jaar ons 40-jarig jubileum.
2: Iedere zaterdagmiddag huurt er in het programma Muzieklijn een liedje van ons.

Zo is het net. We gaan terug naar mei 1971. En op 3 mei, Walter Ulbricht wordt in de DDR opgevolgd door Erich Honecker als secretaris-generaal van het Centrale Comité van de SED. En op 21 april, attractiepark Flevolhof, dat wordt geopend door prinses Beatrix. Zes dagen later, soldaat Rinus Weerman, die wordt veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens het weigeren van het dienstbevel zijn lange haren te laten knippen. En van 28 tot 31 mei wordt in Bennekom de eerste Pinksterconferentie gehouden. Nadat op 21 mei al een attractiepark werd geopend, werd er 8 dagen later, namelijk op 29 mei, een tweede attractiepark geopend, namelijk Magic Mountain. Tot slot op 31 mei 1971, geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoort voorheen tot Pakistan, Oost-Pakistan namelijk. Zover berichtgevingen, wat zich allemaal afspeelde. De voornaamste dingen dan wel te verstaan in mei 1971. Ja, we hadden natuurlijk ook schitterende muziek teweeg in hetzelfde jaartal, oftewel

Een Pidamela, een Balame. Hij is inderdaad de jaren 90. Hij werd uitgebracht in 1994. Zoals ik al zei, de Gypsy Kings, voorafgaande muziek van de Golden Earring. Een van die vele grote hits wat deze topformatie teweeg heeft gebracht. In 1971 hoorde je Holy Holy Life. En voorafgaande ook al zo'n schitterend nummer van Nederlandse bodem uit het Nederpop-tijdperk. Wat betrekking had tot de jaren 60, namelijk uit 1968. Muziek van QB en his Bitches and the Window of My Eyes. Het is inmiddels ruim 10 minuten over 2:30. Ja, we zijn er altijd bij natuurlijk met de nieuwsfeiten uit de jaren 60, 70 en 80. En natuurlijk daar de bijbehorende muziek uit die decennia. Met af en toe een zijsprongetje naar de jaren 50 of 90. Zometeen muziek onder meer van Oude Zeigen Maastricht, uit de jaren 70, Johnny Blanco. Uit de jaren 80, muziek van een dame die een hele grote hit had, Pat Benatar, in de jaren 80. Maar eerst Nederlandstalige muziek. Nou, we gaan terug naar de eindjaren 60. Ze hadden een eenmalige hit. Het allergrootste wat ze ooit teweeg hebben gebracht. Het is een duo, Top en Dick. We gaan terug in de tijd. Hier is Bloody Mary.

De muziek van Pat Benatar, Love's a Battlefield, 1983. Staat trouwens op de album, de live album, Live from Earth. En voorafgaande, ja, heerlijke muziek. Op het friet of op de bank. Johnny Blanco, een nummer uit 1973. En Greenizer. En voorafgaande, uit de eindjaren 60, Nederlandstalig inbrengen. Deze muzieklijn van duo Tom en Dick met Bloody Mary. Trouwens morgen ook weer een tweetal leuke programma's van 9 tot 1. Het programma Proficiat met politieagent Ome Henk. Misschien ben je hem tegengekomen met Koningsdag, je weet het maar nooit. Ja, alle gekken op een seksje. Ome Henk en de Ferry tussen 9 en 1 met het programma Proficiat. En daarnaast weer gezelligheid de stroef. In het programma De Afterparty gaan we nog een lekker feestje bouwen op de zondag. Misschien een soort afsluiting van het weekend. En dat doen we met Bert Gagné en Peter Frieselaar. Dan krijg je ook de gouden ouwe van mezelf in. Sorry Bert, was een beetje laat, maar ja, kan er ook niks aan doen. Ik wil een WhatsAppje van Bert en Renate. Veel luisteren weer trouw in de hoofd naar Muzieklijn. Dat is leuk en super. Ik kreeg ook een reactie van Wilmer van Hinsberg. Goedemiddag Bloody Mary, veel drinken op Bloody Mary in de hoofd. En natuurlijk... Dank je voor Op de Schrik der Zee. Trouwens, helaas geen WhatsApp-lijn ter beschikking hier in de studio. Maar je kan wel eventueel je verzoekje sturen naar de WhatsApp-lijn van Muzieklijn. En dat kun je bereiken onder het nummer 06 18 26 62 22. 06 18 26 62 22. Ah, ik denk dat we er geen te gaan hebben. En dan kon ik kiezen tussen een tweetal nummers van de Workrooms in de jaren 60. Maar ik denk dat ik mijn gewaardeerde collega verder plezier doe als ik de volgende die daarna stond geprogrammeerd in de playlist. Dat is de muziek wel uit de jaren 70. En dat past een beetje in het straatje van Bert. Van terug in de tijd en versleten het Ierse oor af. Doen we met muziek van niemand anders dan C. Jérôme met een nummer uit 1972 en Kiss Me. Tot zometeen aan de andere kant van drieën, dan heb je nog een uur te goed van Muzieklijn.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Hey, Jaak.

0: Bartoli Broed en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolpersteinen Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolpersteinen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.

0: De beste muziek wordt hier gedraaid.
1: RTV Maastricht.
2: Is another radio classic from the 60s.
3: Het is goud, het is oud.
4: 1969.

0: Jeff Goubert.
1: RTV Maastricht.
2: Ah, die zeggen natuurlijk welkom in het tweede uur van dit programma.
3: Van groot tot klein, luister naar Jeff Goubert's Muzieklijn.
2: Zo, op het einde van het nummer had je zo'n idee, die plaat blijft hangen. Pitching Away, dat is namelijk een nummer geschreven door Mitch Murray en Peter Gallagher en uitgebracht als single door de Engelse pop-rockband Vanity Fair eind 1969. Het bereikte nummer 16 in de Britse Jingle Charge in februari 1970, maar was een grotere hit in de Verenigde Staten, waar het op 27 juni 1970 nummer 5 bereikte in de Hot Hot 100. Billboard rangschikte de plaat als het 14e beste nummer van 1970. En in Chicago bereikte de plaat nog grotere hoogte met de nummer 1 positie in de WCWFL Big Ten Countdown. En dat gebeurde tussen 18 en 25 mei in 1970. En het bereikte een 4e plaats in de hitlijsten van heel 1970 en een 12e plaats in de hitparade van de concurrent BWS Radio. Dus dan kunnen we het hele rijtje blijven afgaan. Het lied gaat trouwens over een jongeman die probeert te liften omdat hij geen geld heeft. Het lied bestaat bekend op de twee blokfluiten die voor het eerst horen zijn in de introductie en in de gedeelte tussen de refreinen en de coupletten. Ah, natuurlijk, ik krijg ook de nieuwsfeiten wat betrekking hebben. Als het goed is, gaan we terug naar mei 1977. Zometeen uit de jaren 80, muziek van Van den Berg. Maar eerst muziek van eigen bodem. Hier is George Baker en zijn selection.
4: Jouw keus. Jouw RTV Maastricht. Met
1: Jeff Goubert.

Zo mag je wel stellen, muziek uit de jaren 80. Van der Berg en The Burning Heart. Die vind je terug op de album Van der Berg. En die werd uitgebracht, die album, in 1982. En aangezien de album nogal vrij succesvol was, bedachten de heren daar een single van uit te brengen. En dat werd een jaar later gedaan, in 1983. Inderdaad, het nummer Burning Heart. Voorafgaande muziek van Nederlandse bodem van de album Summer Melody. Muziek van Hans Bouwens, natuurlijk beter bekend als George Baker. En dat deed hij tezamen met zijn selection. En The Beautiful Rose dateerde uit 1977. Hij begon het tweede uur van deze 126e aflevering van Muziek 9 met Hitching a Ride uit de eindjaren 60, namelijk 1969 van Vanity Fair. Wij vervolgen zometeen met muziek onder meer van Boscatch uit de jaren 70 en uit de jaren 80 hebben we natuurlijk ook een nummer van Matthew Wilder die succes boekte met de nummer 1983. Maar wie heette dat nummer ook alweer en wie was het? Ik zou zeggen, blijf luisteren en je hoort het vanzelf. Maar eerst gaan we natuurlijk terug naar het historisch hitverleden. Een klassieker uit de jaren 60. Muziek van Limburgse bodem. Namelijk, de groep was een bekende Maastrichtse beatgroep uit de jaren 60. Die werd opgericht in 1900.

1962 en die werd vernoemd naar de Amerikaanse penvriendin van de oprichter Jeff Ubachs, die de band oprichtte namelijk in 1962, zoals ik al zei. De band die voorkwam uit de lokale scène, die speelde natuurlijk nummers in de stijl van onder meer Cliff Richard en The Shadows en bracht onder meer singles uit op het Decca label. En natuurlijk, de band die wordt gezien als een onderdeel van het roemrijke Maastrichtse muziekverleden, samen met groepen als De Wolkers en Opus. En de bezetting die bestond inderdaad uit, natuurlijk zoals je al eerder hoorde, Jeff Ubachs, Jo Robeers, die deed de zang en de bas, en Pierre Beckers gitaar. En inderdaad, we gaan terug naar de jaren 60. Hier zijn de Sharons op de 107.5. Is this it too? Go, go, go, go, go! 1968.

Inmiddels de tijdwaarneming. Het is 15:28, 2 minuten voor de klok van 3:30. Maar geniet het van je weekend. En natuurlijk fijn dat je weer hebt afgestemd op RTV Maastricht. En je weet het, Muzieklijn elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 te beluisteren bij het zojuist genoemde radiostation. Met natuurlijk muziek in de jaren 60, 70, 80. Af en toe een zijsprongetje naar de jaren 50 en 90. En natuurlijk daar de eventueel bijbehorende nieuwsfeiten, want die ga je zo meteen tegenkomen. We gaan zo meteen dan zelfs terug naar mei 1977. Helaas geen WhatsApp-lijnen ter beschikking, kan er ook niks aan doen. Kan je wel vermelden, morgen weer ook een heel tweetal leuke programma's. Namelijk tussen 9 en 1 het programma Proficiat met Oma Henk en de Ferry. En tussen 1 en 2 onder meer natuurlijk de afterparty. Wat altijd gezellig vertoeven is met Bert Gagnier en Peter Frieselaar. Wij vervolgen zo meteen muziek in de jaren 80. Ja, inderdaad. Noem maar wat je ook niet alledaags meer tegenkomt. Dame die had, zover ik me kan herinneren, die had een album afgeleverd, Midnight Blue. En daar stonden een paar mooie tracks op, daar gaan we één van draaien. Bij de jaren 70 gaan we Boney M tegenkomen. Maar eerst een groep uit de jaren 60. Met natuurlijk de liedzanger Roy Wood. Grote brengt u achter deze groep. We gaan een klassieker naar luisteren. We nemen je mee terug. We komen terecht in de gewelven en de catacomben van het IT-archief van RTV Maastricht. Nou, we gaan terug naar 1968 met The Move en Blackberry Ray.

0: Nu de nieuwsfeitjes van de jaren 70. 1977.
1: Ah, we gaan er natuurlijk enkele uit nemen. Want het is een hele waslijst als ik zo hier naar de lijst kijk. Namelijk prinses Beatrix en prins Klaus die bezoeken China en Japan. En op 2 mei Nederland zit zonder televisie. Bij de Nederlandse netten die worden slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. En op 3 mei, Peter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers. Dat gebeurde in 1941. En op 8 mei, Ajax wordt landskampioen in de Nederlandse Eredivisie. En Club Brugge behaalt de titel in België. Op 15 mei... Freddy Maartens wint met overmacht de Ronde van Spanje. Hij leidt het klassement vanaf de eerste dag en schrijft 13 van de 19 etappes op zijn naam.

En op 20 mei om 23:53, 7 minuten voor 12, vertrekt van het Parijse station Gare de Lyon voor de laatste keer de Orient Express. Op 22 mei bij nachtelijke brand in het hotel Hertog van Brabant in Brussel komen 17 mensen om het leven. En op 23 mei Zuid-Molukkers gijzelen de basisschool in het Drentse Bovensmilde en een trein bij De Punt. Alle verkiezingsactiviteiten die worden stilgelegd.

En op 25 mei de eerste Star Wars film gaat in première. En op 28 mei in de Amerikaanse staat Kentucky komen 165 mensen om in de brand van de Beverly Hills Superclub. En op 28 mei de kinderen in de basisschool in Bovensmilde die worden vrijgelaten en de vijf leerkrachten die blijven nog in gijzeling. Tot zover wat betrekken wat nieuwsfeiten. We gingen terug naar mei in het jaar 1977 en we hadden natuurlijk ook muziek in

0: natuurlijk. Als je mij vraagt, het is een blijvend fantastische sound uit de jaren 80. Je hoort de Journey. Het staat trouwens op de album The Escape uit 1981. En het nummer Don't Stop Believe.
1: Muzieklijn.
0: Ja hoor, dat weten we. Zo is het net. En dan gaan we ook zo langzamerhand het programma wat betreft... een einde aan maken. Je hoorde zoals ik al zei, muziek van Journey. Voorafgaande hadden we de Hollies met The Air That I Breathe. Een oorspronkelijke nummer van Neil Diamond staat op de album The Hollies. Hij dateert uit 1974. En daarvoor had je nog muziek van Louise Tucker. Tezamen met Charlie Starback. Midnight Blue van de gelijknamige album. Daterende uit 1982. We hadden Boney M uit 1977 met Belfast. En we hadden ook nog daartussen de Neil Christian en de Crusaders. Dat is uit 1966. Bedankt voor luisteren. Je weet het, morgen tussen 9 en 1 proficiat met Oma Henk de Ferry. En we hebben natuurlijk ook nog het programma The After Party met Bert Gagné en Peter Vrieselaar. Ik zou zeggen, maak er nog een fijne zaterdag van CQ Weekend. Mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi hoi!

0: Roubaix.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
4: Hey, Jacques. Bel ik

0: proeverling broed en gebak van Bakkerij Emmerichs in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerichs in Vroenhoven-Riemst.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hey, Jaak. Bel

0: Barteling Broed en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feest. Zo lekker. En vlakbij. Just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Barteling Broed en Gebak van Bakkerij Emmerix in Vroenhoven. Dagelijks feers. Zo lekker. En vlakbij, just over de grens bij Wolder. Tot ziens bij Bakkerij Emmerix in Vroenhoven-Riemst.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Barbecue time!
5: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
6: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

De schoonste verbindingen worden gemaakt op donderdag van 5 tot 6 in het live radioprogramma Bij de Liewe op RTV Maastricht.

0: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Radio bij de Lieve, het verbindingsprogramma van RTV Maastricht. Vandaag de 411e uitzending. En René is vandaag de technische man. Hoi René. Waar wij allemaal hier zitten die het heel druk hebben met hun buurt. Ik heb hier zitten Rob Plantas en Luc Vries. En die gaan het hebben over Amipedia en volgens mij Pas op het Plei. Dat gaat ook in Ambi plaats hebben. En ik heb hier zitten Arno Voorts. En die gaat het hebben over een buurtactiviteit in Potterberg. Die heeft een rommelmeertje georganiseerd. En daar kunt ze zich nog voor opgeven. Dus dat gaan we vandaag allemaal huren. Maar we beginnen altijd met een liedje van de Techneut. En welk liedje heb je uitgekozen, René?
1: Dat is van Maan. Dat is Huilt, maar ze lacht.

0: Mooi liedje hoor, René. Mooi uitgekozen. We gaan even naar een voorstelrondje. En dat doen we altijd met de gasten. En ik begin bij Arno.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wie is Arno Voort?
1: Ik ben Arno Voort, ik woon op Ottenberg. Al 45 jaar, bijna getrouwd. Ik heb 2 zoons. Mijn hobby is muziek. Dat is nu zo al gezegd, hè?
0: Ja, maar niet tegen de luid. Die luisteren,
1: nee,
0: niet
1: dat
0: tegen
1: klopt. Okay, nee, absoluut.
0: Maar bij de Wieke Hofzangers gezeten?
1: Ja, bij de Wieke Hofzangers en bij de groep gedaan. Dus. Ik ben zelf nog een beetje actief met muziek en zo. Ik vind het hartstikke leuk in een bejaardentehuizen. Op de treinen voor de leukjes muziek maken. Ja, dat is, vind ik wel leuk. En ik heb een klein dochter, daar ben ik heel erg trots op.
0: Moest ze er deze op letten?
1: Ja, die is nu ook toes. Die zal nu ook wel luisteren.
0: En wie is ze?
1: Ze is als 11, ze wordt als 12.
0: En ze heet?
1: Ze heet...
0: Moet ik even de groet dan doen, hè?
1: Ja, ja. Kiana heet ze, met de voornaam. Dus, ik ben gewoon eerlijk. Het is me een groot blok. En ja, ik heb een heel goed vrouw. Goed zoons. Dus,
0: een gelukkige mens.
1: Wie?
0: Een gelukkige mens.
1: Ja, ik heb wel eerlijk gezegd goed getroffen. Ook met mijn vrouw.
0: Hey, en boete zingen, heb je nog andere hobby's? Of muziek maken?
1: Ja, heb ik andere hobby's. Ja, wie zeg ik? Ik ben bij Vitale actief. Dus... En de logistiek, donderdag. Ja, met Leuven gewoon, ja, dat vind ik geweldig. Dus je zet dat 2 keer in de week. Ja, dat is, het is gewoon mijn plezier met die leukjes. Ze hebben allemaal gehad. Maar ja, dus de dagen. Dus we komen er wel. En ik vind dat ook leuk, eerlijk gezegd. Dus,
0: ja, leuk dat ze hier zijn. Dat ze van alles kunnen vertellen over wat ze bezig aan het organiseren in Pottenberg.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb jij twee hier die ik komen gaan vertellen. Oet. AMI, dan hele woed neem je AMI, maar ze zien toch van AMIpedia. Maar wie is Rob Plantas?
2: Ik ben Rob Plantas.
0: Ja. Vertel Rob.
2: Ik ben Rob Plantas, ik ben 1950 geboren in AMI.
0: Wat te vergeten.
2: Dus dat is al heel lang geleden.
0: Even geleden.
2: Eigenlijk ben ik al in het verenigingsleven vanaf mijn 5e jaar. Toen mocht ik met de overbuurmanneke naar de Welpen toe gaan.
0: Oh.
2: Daar heb ik jarenlang in de scouting gezeten met een onderbreking van een paar jaar. Toen heb ik geprobeerd bij de voetbalclub, maar dat was mijn pakkie aan heet. Ik was net zo'n goede verdediger als
0: maar spits. Maar AMI is een eigen scoutingvereniging?
2: Eigen scouting, ja. Scouting AMBI. Vroeger was dat verdeeld in een jongensgroep, de Sint Paulus, en een meisjesgroep, dat waren de gidsen, die waren van Sint Ludwina.
0: Ja.
2: En in mijn tijd, met de jaren 17, 18, is dat geïntegreerd tot scouting AMBI.
0: Oh.
2: Dat waren wel een van de eerste verenigingen, denk ik, die scouting van jongens en meisjes
0: samen mochten. Ja. Voetbal is er niet geboren.
2: Wie zeg je?
0: Zeg, voetbal is het niet geworden.
2: Voetbal is het niet geworden, maar daar is wel naar scouting en anders in de plaats gekomen. Dan heb ik jarenlang in de carnavalsvereniging gezeten, bij de Schleiburg. Ik heb daar een behoorlijke vinger in de pap gehad in het organiseren van de jeugdcarnaval. Ik ben uiteindelijk in het bestuur terechtgekomen. En ik geloof dat ik in totaal, ik ben nog altijd lid. Ik geloof dat ik 47 jaar lid ben van de vereniging, maar de laatste jaren niet meer zo actief. Wel ben ik nog actief op het gebied van AMIpedia, maar dat is al een vertalige vrouw.
0: Ja.
2: En wij er...
0: en wat heb je gedaan toen je nog... Want je bent gepensioneerd, neem
2: ik
0: gewoon.
2: Ik ben gepensioneerd.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben in 72 geslaagd van de Pedagogische Academie. En heb jarenlang in Itteren gewerkt, met heel veel plezier. Klein gemeenschap, grote betrokkenheid onder elkaar. We hebben nog altijd heel leuke contacten.
0: Op school gezeten dus?
2: Op de Liegerschool, ja.
0: Ja.
2: En dat was vlak voordat de school daar ging sleten, ben ik nog 11 jaar naar Heerlen gegaan. In Doevenweien heb ik met veel plezier gewerkt. En daar heb ik een paar leuke contacten overgehouden met collega's. En met 2 van die collega's ben ik zelf bier gaan brouwen. Dus ik ben een hobbybrouwer.
0: Niks misgebracht, ja. Wat is dat nu weer voor een optie?
2: We zitten net in de kroeg, hè?
0: Nee.
2: Ja, wij zijn nog actief op het gebied van folklore. Want we zitten in de groep die ieder jaar met de sacramentsprocessie het kamerzitten organiseren in AMI. En dan is AMI een van de weinige dorpen in Zuid-Limburg. We moeten nog jaarlijks de kamerzitten gaan.
0: Wat is kamerzitten?
2: Het zijn, zo heb ik wel eens gezegd, donderbussen.
0: Ja.
2: Dat is vroeger om de vijand te misleiden, om die te laten merken dat ze meer kanonnen huis is wat ze eigenlijk huis moeten starten.
0: Dus eigenlijk.
2: Wordt er dan geert-ijzeren donderbussen afgeschoten en dan dacht de vijand van, oeh, die hebben zoveel kanonnen. En dan waren ze bang.
0: En dat is hetzelfde als dat buske, of is dat, wie heet dat spul,
2: scheetschieten?
0: Kabietschieten?
2: Nee, dat is geen kabietschieten. Kabietschieten doen ze met melkbussen, maar wij doen het echt met gietijzeren kamers. Het zijn donderbussen, zal ik maar zeggen. En we doen het echt met kruidpoeder. Nou, behoorlijk vergunningsplichtig.
0: Ja, dat moest je zeggen.
2: Moet ook heel voorzichtig met zien. Zowel voor de eigen veiligheid als die van anderen.
0: Ja, ja,
2: maar we
0: ja.
2: doen het al tegen jaar, geloof ik, al dik 30.
0: Maar genoeg van gehuurd.
3: Met name bij de sacramenten.
2: Bij de sacramentsproces. Okay. En een hele enkele keer willen we wel eens gevraagd door dorpen in de buurt, Elslo bijvoorbeeld, Steen en de Oog te commissiëren.
0: Oké. Okay. En dan hebben ze Luc metgenomen, of Luc het Tief metgenomen, dat weet ik niet. Luc Vries. Vertel Luc, wie is Luc?
4: Ja, ik ben Luc. Ik ben iets later geboren als Rob.
0: Maar Ogenami, ja?
4: Ogenami, ja. Rob is een neef van mij. En in tegenstelling tot Rob ben ik, wie ik getrouwd ben, ook uit Ami weggegaan.
0: En praten ze nu nog tegen in de familie? Of,
4: Ja, dat heeft lang geduurd. Hier zou ik het tegen me gewoon zeggen, maar nu mogen we weer. Nu heb ze wel in de omgeving rondgehangen, Geul en Bung en Ulustraat en overal. En ik ben ook onderwijzer geworden, ooit just weer op. Maar ik heb gedacht dat met die kleinkinderen, dat ving ik allemaal niks. Die wilden gelijk maar houden. Dus ik dacht, middelbaar onderwijs, dat loopt mij beter.
0: Okay.
4: Dus ik ben geschiedenis en maatschappij wetenschappen gaan studeren. En dat heb ik mijn ganse leven lesgegeven.
0: Wauw, en afgelopen?
4: Ik ben ooit begonnen op de MDS in Maastricht. Middelbaar detailhandelschool, mbo-onderwijs, voordat dat mbo heen.
0: Ja.
4: En daarna heb ik jarenlang gewerkt op het stedelijk, bij hem dan ook.
0: Ja.
4: En dat was ook mijn schoonste tijd van mijn ganse onderwijscarrière.
0: Ik heb ook op het stedelijk gezeten.
4: Ja, ja. En dat heb ik mijn ganse leven lesgegeven.
0: Wauw, en boe om af of zo?
4: Ik ben ooit begonnen op de MDS in Maastricht. Middelbaar detailhandelschool, mbo-onderwijs, voordat dat mbo heen.
0: Ja.
4: En daarna heb ik jarenlang gewerkt op het stedelijk, bij hem dan ook.
0: Ja.
4: En dat was ook mijn schoonste tijd van mijn ganse onderwijscarrière.
0: Ik heb ook op het stedelijk gezeten.
4: Ja.

0: In het oude gebouw op Sint-Pieter van de Scholder. Ik ga de naam ook kwijt. Toen wordt dat Trichtercollege, dat fuseerde met Oud Vroenhoven en dergelijke. En ik had toen bij Trichter een aantal oren en bij het Stedelijk. En dat wordt wel leuk, want als ik op het Trichter kom, dan zagen ze dat hij weer zit met het krepuul van het Stedelijk. Want het Stedelijk openbaar onderwijs worden, met van alles en ook.
1: Ja.
0: En als ik dan op het Stedelijk kom, zag hij weer zien met die Chinees op het Trichter. Dus uiteindelijk heb ik voor mijn carrière weer gekozen op het Stedelijk. De georganiseerde chaos door, dat beviel me wel. Ja. Een ontzettende goeie show, leuke show. Helaas door allerlei bezuinigingen, de politiek en onderwijsontwikkelingen is het allemaal veranderd. Ben ik nog een aantal jaren naar Gelen moeten gaan. Dat werd nog niet doet gevonden worden. Sorry voor alle lui uit Gelen, maar het is niet mijn richting. Er zijn lui die houden van die stad. Maar het is niet mijn ding. Maar toch wel leuk lesgegeven.
1: Maar nu ben je klaar met werken.
0: Ik ben klaar met werken.
1: En wat is er nu nog?
0: In een team mee voor.
1: Wat is er nu dan nog allemaal?
0: Ja, niet zo heel veel, maar ook alweer heel veel.
1: Okay,
0: ik heb ook een kleinzoon, zoals wie Arno.
2: Maar
0: een
2: kleindochter, hè?
0: Oh ja, ik heb een kleindochter. Ik heb een kleinzoon, dat is pas 4,5. En daar ben ik ook wel actief mee bezig. Maar die woning hebben wij hier weg, in Brabant. Dus dan is dat lessiger. Verder ben ik een lezer. En ik ga veel naar concerten. Draai veel muziek. En ik ben, dat is ook wel grappig eigenlijk, ooit in de harmonie geweest in AMI. Tot mijn terugstrooide. En toen ben ik goed de harmonie gegaan. En dat is in 1977 geweest. Shit, ik ben nog in mijn streeks te praten.
1: En nu zijn we terug.
0: En ja, toen hadden ze een reunieconcert in 2018, 19. En daar word ik achtergekomen. Ik had geen bericht gehad. Blijkbaar was mijn adres kwijt. Toen heb ik mezelf gemeld. En dat vond ze heel leuk. Ik denk eens kijken of ik nog 40 jaar nog het klarinet kan spelen. En dat lukte nog wonderbaarlijk. Dus ik ben weer met gaan doen voor dat concert. Boeg overigens doet krank worden. Dat heb ik dus niet metgedaan.
1: Maar wel geoefend.
0: Wat gans jaar geoefend. Het concert heb ik gemist. Ik vermoed dat ik toen al corona heb gehad. Maar dat weet ik niet zeker. Mm. Dat worden dan niet. En toen ben ik gebleven. Ik vond het zo leuk. Ik woon neer de naam. Ik woon op dit moment in Put. Dus het is wel iedere keer een klus om naar AMI te rijden. Ik zit nu ook sinds een aantal jaren bij AMIpedia. En dat kost ook heel veel tijd. Deze week ben ik een aantal keren in het archief geweest. En dan beste oren wij hier eerst een stukje informatie op zo'n. Maar goed, dat is hobby. Ik ben van hoezo ook eigenlijk historicus. Dus het is wel ergens.
1: Voor gewoon een geleedje luisteren. En gewoon wat hebben we voor wat van hij zien. Want anders hebben we geen type meer. Het
0: gaat gauw, hè?
1: Ja, het gaat heel snel. Goed, voor gewoon luisteren naar...
0: goed, dan heb ik dat
1: dus. Ik ben mijn Ami. Ami, ja. Die is mijn Ami. 12 al 12. Nee, 12. 2012.

0: Minami. We gaan met Rob en Luc hebben u voor Amipedia. Even nu kunnen me vertellen wat Amipedia is. Rob.
1: Amipedia.
0: Die wist de zaak.
1: Het is nu 6-7 jaar geleden dat in AMI de jongheid nog actief wordt. En in de jongheid op een openbare vergadering wordt het idee gelanceerd met een Wikipedia pagina te beginnen over AMI. Dat is Amipedia geworden. Dan zaten we natuurlijk met de vraag van wie gaat ze zo gaat opzetten, aan welke technische voorwaarden moest ze voldoen enzovoort. En toen vond er via...
0: En die zegt bij de jongheid, en die zat ze dan nog bij?
1: Ja, want bij de jongheid kost eerder geen lidhuur. Ook als ze al gaat ouder
0: was. Oh ja, ik dacht dat dat allemaal jong jongens hoor.
2: Dat is een rekbaar begrip.
1: Er wordt zelfs net naar seksen gekeken, dus dat wordt allemaal prima.
0: Jongens en meisjes, ja. Jong en oud.
1: Ja. En we gingen dan bij de jongheid een aantal activiteiten in AMI warm te houden. En ja. Amipedia, dat is gelanceerd toen met een techneut die voor de B-kosten kregen via Wilfried Hensen, Peter Wouw, Michel Gielissen. Die had dat met opgezet. Voorzien eens gewoon kieken in Deurne. In Deurne hadden ze een Deurnepedia. Daar zien we de kunst een beetje van afkieken. Daar was wat voorlichten. En toen zien we langzaam begonnen met het schrijven van een aantal artikelen. En het plaatsen van een aantal foto's op een eigenlijk nog lege site.
0: Want het is een website.
1: Het is een website. En naarmate van meer content, zoals ze dat noemen,
0: inhoud.
1: Meer inhoud kregen, kreeg we ook meer belangstelling. En we hebben dan ook heel veel volgers zien hoe Amipedia volgen. Wat zien het voor verhalen? Het zien verhalen over de historie van AMI. Maar het zien ook verhalen over wie AMI vandaag de dag te beelik. En het zien verhalen over wie de lui denken dat de toekomst in AMI zal gewoon goed zien. En op die manier willen we proberen de historie van AMI als het dorp, wat het vroeger was voor 1970, willen we proberen in stand te houden en zelfs uit te breiden en de betrokkenheid van de lui op elkaar in stand te houden en te intensiveren.
0: Ja. En wanneer is het in de log gegaan, zal ik dat maar zeggen? Vanaf wanneer kost de lui ook kieken?
1: Volgens mij was dat in maart 2019, 2018. Hebben we het gelanceerd.
0: Ja, ja, ja. En wie lang heb je erover gedaan? Wie lang heb je erover gedaan voordat je dan die website had? Want dat doordat u daar even...
1: Nou, we zien toen begon, maar we zien het nog altijd aan het doen.
0: Ja,
1: want
0: daarom.
1: Het is een verhaal zonder einde. Want er komen zich behuurlijk... we hebben 3 pagina's A4 volstoon met ideeën, onderwerpen, verhalen,
0: die nog trok
1: aan de gang kennen.
0: Ja.
1: En die we wellicht nog trok willen.
0: Ja.
1: Zo is Luc bijvoorbeeld, want we proberen nog een beetje met de actualiteit er rekening te houden. Luc bezig met een heel interessant verhaal in het kader van de komende bevrijdingsfeesten. Daar wil gewoon Gerrit het woord aan Luc geven.
0: Niet vertellen.
2: Als ik het dan nu even vertel.
1: Heel
2: kort. Maar het is natuurlijk, ja, we proberen uiteraard alles wat met AMI te maken heeft te beschrijven.
0: En als historicus is dat natuurlijk ook heel erg leuk, natuurlijk. Probleem. Als historicus is dat ook heel erg leuk.
2: Ja, ik heb toch wel eens gedacht van, ja, de beste geschiedenisleraar. Je hebt geschiedenis gestudeerd. En de kinderen natuurlijk over de grote geschiedenis hebben. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in... de kleine geschiedenis. Mm-hmm, mm-hmm. Wat mij altijd interesseert is wie bijvoorbeeld een omgeving in het verleden uitgezien heeft. Wie weggelopen hebben, boezer hebben gestangen. Dat zijn dingen, ja, daar heb ik een tik met.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dus dat komt wel een beetje samen in dat Amipedia. Maar ja, soms, dat is wat Rob zegt, we hebben een hele hoop ideeën. En dan denken ze, nou ja, nu is het bevrijdingsdag. En ja, dat is wel leuk om daar over te schrijven. Er staat ook al een hele hoop op de site. Maar er staat niks bijvoorbeeld over hoe de lui schulden in de oorlog. Hè? Zeker met de bevrijding van Maastricht en dan meteen AMI. Dus daar ben ik op onderzoek goed gegaan. En ik wil dat artikel dus zondig plaatsen. Maar ik heb inmiddels zoveel informatie gevonden die ik dus nog moet gaan verwerken. Tot ik denk, nou, ik maak er nu een klein artikel van. En ik werk het later hoe het gaat groeten. Want als er een archief in is in Maastricht, dan weet ze wat op de gaaf kunnen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is toch wel een hele hoop. En dat vind ik ook leuk werk, maar het kost veel tijd.
0: Maar wie komt van al die informatie? Want ja, natuurlijk, lui die daar woenen zal u gaat vertellen, maar die moesten wel gewoon vinden.
1: Ja.
0: Wie doet je dat?
1: Ja. Voor brainstormen één keer per maand, als we met de redactie bij elkaar komen. We hebben een redactie van op dit moment 6 of 7 vaste redactieleden. En dan even een stuk of 6 gastschrijvers. Die brengen zelf onderwerpen aan, bijvoorbeeld brainstormen. Maar gewoon ook de boer op, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En bevragen de lui. Ze hebben bijvoorbeeld een verhaal over de Tweede Wereldoorlog op de site staan. Daar hebben we daar steeds Mien Maveur geïnterviewd. En dat is een verhaal geworden in 6 of 7 delen. En die wordt 13 of 14 jaar wie de Wereldoorlog uitbrak.
0: Mm-hmm.
1: En die was 18, 19 wie het gedaan wordt. Dus die had die ganse ontwikkeling van het begin van de oorlog, de moeilijkheden in de oorlog. Zeker wie ziet dat ervaren heeft in een gezin waar ze 14 kinderen hadden. De bevrijding meegemaakt, feesten met de Amerikanen. Ze hebben een paar na de oorlog leren kennen op een bevrijdingsfeest. En dat mond zelfs uit tot een heel opmerkelijk verhaal, maar dat moeten de lezers zelf moeten bekijken. Van mijn ega die een grave merkgroot heeft geadopteerd. En dan bleek dat een relatie te hebben met mijn pa.
0: Ja.
1: Dat is,
0: dat is wel leuk om te lezen.
1: Daar je van. Maar dat is erg interessant om te lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we vragen de lui. We vragen ook de lui van, die groeit bijvoorbeeld in de kramen van Brienestraat. Kunnen ze gaan vertellen over de kramen van Brienestraat? Zien er voorzieningen? Kunnen ze daar de auto parkeren? Is daar gaat voor de kinderen te doen?
0: Dat is ook algemene informatie, de dochter op.
1: Worden daar straatfeesten georganiseerd. En dan krijg je een belevingsverhaal van iemand die in die straat woont. En de lui die in die straat woont, die vinden het natuurlijk heel interessant. En gaat over een eigen straat te lezen.
0: Ja.
1: En dat gaat vuil weer als alleen maar de verklaring van de straatnaam.
0: Ja, dat is wel.
1: En zo boeit ze dat goed.
0: Ja, maar er zijn dus ook nieuwtjes, nieuws, actuele dingen die gaan komen? Of zo?
2: Nee, we doen niet verzinnen. Geen
0: nieuwspagina.
2: Verzinnen niet aan je brood.
0: Nee, dat is weer gedaan.
2: Moeten wel natuurlijk stukjes in publiceren. Ik schreef er eerder 14 dagen stukjes voor. Van wat we gepubliceerd hebben of wat nog gaat komen. En misschien ook nog wel wat andere dingen die eigenlijk te klein zijn om een goed artikel voorlopig van te maken. Maar om daar dan wel een beetje aandacht aan te besteden.
0: Ja. En het is in het Nederlands of is het in het Amis?
1: Het is in het Nederlands. Maar een van de verhalen, zelfs een uitgebreid verhaal wat erop staat, dat is dat van Ami een eigen dialect hebben.
0: Mm-hmm.
1: Er stond een ganse verhandeling over wie ze dialecten schrijven. We hebben heel dankbaar gebruik gemaakt van informatie die we onder andere van de provincie hebben gekregen. Er stond onder andere ook in dat Amis een typisch eigen dialect is, afwijkend van Maastricht.
0: Uh-huh.
1: Het is geen verbastering van Maastricht, natuurlijk bij een ander dialectgebied toe. Zogenaamde isoglossen noemen ze dat.
0: Uh-huh.
1: Daar staat informatie over. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het steunkeertje van de provincie. Dat hebben we vertaald naar het Amis. Dus lui die zeggen van ik wil meer weten over wie je Amis moet schrijven, die kennen daar terecht. En ze gaan ze verhandelen over wie ze aan de gang kent.
0: Nee.
1: Dat staat over het dialect, maar in principe vanwege de toegankelijkheid voor iedereen is de site is Nederlandstalig.
0: Oké. Nu zeg je niet alleen maar over de Amipedia, want iedereen kan daar naar zoeken en alles gewoon lezen wat erop staat.
2: Amipedia.nl.
0: Amipedia.nl, ja. Dan heb je het al. Hè. Ik heb een link op Facebook gezet, dus dan kun je straks kijken.
1: Super.
0: Maar je hebt het ook, er wordt ook van alles georganiseerd in Ambi. En onder andere Spas op de Plei. En daar zit je ook bij betrokken.
2: Ja, voor zin een klein club die ook een hele hoop kosten moet maken. En die kosten moeten natuurlijk betaald worden. Er gebeurt veel uit eigen test betaald.
0: Van Amipedia op zich?
2: Ja. In het begin zeer zeker. Hè, daar is wel eens een videorecorder nu aan de apparaten. En zich in een dag naar het archief gewoon met de auto. Dan ben ik aan een dag parkeergeld kwijt. Dat betaalt ze in feite allemaal zelf. En dat is ook geen punt. Het is een hobby. Maar,
0: want je website moet ook betaald worden, hè?
2: Ja, hostings, maar nu hebben we bijvoorbeeld, dat mag ik misschien wel even zeggen, hè, morgen hebben we een afspraak met de Jeu de Boule Club in Ami. Die hebben gevraagd of voor hun gaat mogen vertellen en laten zien over de site en over Ami. Nou, dat heeft Rob een leuk programma voor voorbereid, maar daar hebben ze een beamer nodig, daar hebben ze geluidsinstallatie nodig. Dus we hebben ook wel gaat subsidies aangeboden, en je moet zeggen, tot we daar heel positief over zijn. We hebben van verschillende kanten wel gaat centen gekregen. gekregen moet uh-huh. over ons in ieder geval met de apparatuur een beetje kunnen behelpen.
0: Ja.
2: Ik heb zelf uit eigen test nu een apparaat gekocht en als het werkt, gewoon gedeclareren. Maar bijvoorbeeld super 8 filmpjes. Dus gewoon de ouderwetse filmpjes. De hoesfilms met meiden. Daar heb ik een apparaat voor gekocht. Dus ik heb heel veel films op super 8 die ik dan kan omzetten digitaal, waardoor we ook die beelden op ons eigen kanaal kunnen zetten. Ja, dat is fenomenaal. Dat gaat ook wel een wereld voor de groepen. Dus dat apparaat, maar ik heb nog zo weinig tijd gehad, dus ik steek nog in de douche, maar volgende week kon ik hem
1: Maar wat inleggen. De financiële huishouding van ons club betreft, zou ik zeker niet willen vergeten te vermelden dat we heel graag vrijwillige sponsors hebben. Het zijn gewoon particulieren die af en toe eens 50 euro, 25 euro naar de rekening van de penningmeester overmaken.
0: Nee.
1: Waardoor we het een en ander in de log kunnen houden. Maar daarneven hebben ze zeker voor de groter uitgaven, hebben ze af en toe eens een actie nodig. En een van de acties die we nu aan het voorbereiden zien, dat is Spas op de Plei.
0: Ja.
1: Dat is een Amische dag op 31 mei. Wordt voorbereid door de vaste redactie van Amipedia. En met name een werkgroepje daaruit besteedt uit Monique Hollanders en Marley van Geffen. Die alle twee vaste redactielid zien. Ja, die maken kilometers in hun voorbereidingen. En wat zeggen van, dat gaat straks echt een knaller worden. Met smurgens een Amische koffietafel. Ongeveer als vaste redactieleden de lui gaan bedienen. Er zien optredens van Duo Chapeau, Frans Teunis. Maar ook van een Leor Gulikers die met zijn trekzak. Boer overigens in een cassette recorder in heeft gegooid. Dat de stemming kunt maken.
0: Schmiddes
1: hebben ze een dishockey door. Veel met een tweeën gewoon dan gaat oude films en oude muziek draaien of van digitale hebben over AMI. Ja, dat werd een fantastische
0: leuke. En de opbrengst daarvan is voor AMIpedia voor de werkgroep.
2: Onder andere.
1: We doen het nu samen met de wandelvierdaagse van AMI, die voor de 44ste keer gehouden werd. En we hebben afgesproken, nou, we werken alle twee samen aan de voorbereidingen. En de opbrengst gaan we dan ook naar ratio verdelen.
0: Oké. Okay. Goed. Voor een even nog een muziekje, want anders dan, ik heb al nog niet meer aan de beurt. Hè? En dat is een liedje van Frans Bouw. Aan welk liedje is dat, René?
3: Als sterren aan de hemel staan. Goed,

0: We gaan weer om de gang hier naar Frans Bauer. We gaan het met Arno hebben over de Rommelmarkt op Pottenberg. Wij komen op dat idee, Arno.
1: Dit zit hij nu.
0: Ja, dat bedoel ik. Dit is het meeste werk aan de hand gedaan, he, natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat worden, ja, zo dicht ben ik niet eerlijk. Bij ons in de straat, daar ligt een volkstuin, hè?
0: Ja.
1: Van de bovenreiniging van Sint-Servatius. Ik weet niet, een bittige reclame. Nou ja, oké. Maar ja. Nou, op een gegeven ogenblik hadden we dan, afgelopen jaar hadden we dan, zijn mijn garage sale gehad. Maar ja, ik ben gewoon eerlijk. Garage sale, maar dat is van ook naar haar. Hè. Dus als ze dan aan de kant van Pottenberg moest je helemaal teruglopen. Ja, dat, ja, het werkt wel, maar voor die lui is dat niet leuk. Dus op een gegeven ogenblik had ik dan, diegene wat dan nu voor de volkssteun geeft, die loon. Ik zeg, weet ze wat voor geweldige volk je wel gaan doen? Ja, zegt ze, maar wat wil ze gaan doen? Zeg, ik wil een rommelmarkt gaan organiseren. Een rommelmarkt, zegt hij. Ik zeg, ja hoor. En boe, ik zeg, rondom de tuin. Ik zeg, kijk, dan krijgt een tuin wat dan ook lekker een rondag gebracht. Is toch hartstikke leuk? Ja, maar Arno. Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, maar ja, weet je wat ze dan? Zeg, ik ga dus contact opnemen met Geert.
0: Geert de Koerdens van Traject. Ja,
1: van Traject. Zeg, ik zie wat Geert ervan vindt. Hè? Ja, Geert wordt direct enthousiast. Ja, zegt ze, dat gewoon voor zeker doen. Ja, dan zien we als een groepje met 7 maanden, dan zijn we bij elkaar gekomen. En we was liggen de klasjeneren daarover. Even te vragen, ja, dit, dat, zo. Ja, ik zeg, ik vind dat wel leuk. Ik zeg, maar de animo moet dat wel zien om het gewoon te doen. En dan zegt hij geen zin, hè. Ja, allemaal enthousiast. Zeg ik, oké, dan dus een gans programma gemaakt, weet ze. Nog even ogenblik zeg ik tegen Geert, weet ik wel, Geert zou wel dat doen. Ik zeg, verkeerde beter een gedeelte van de straat afzetten, en staat Geert. En dan aan de Rommelmeijer het houden, hè. En dan heb ze ook nog inname van de flat en zo allemaal. En geef voor de kinderen dit. Ja, ze is dat leek me een goed idee. Maar ja, de straat kan inderdaad afgezet worden. Dat hebben we dus bij de gemeente kunnen regelen. Dus dat geheerd. Men moest natuurlijk wel rekening houden. Als dat gaat gebeuren, dat natuurlijk gaat door kan. Nou, dat zien we dus met geslagen. Dat hebben we dus gedaan. Ja, van alles is een beetje op papier gezet. Ja, en dan komen ze daar. Ja, wie gewoon voor dat dan financieel regelen? Ik zeg, ja, Geert. Ja, zegt Geert, daarvoor hebben we wel een putje. Dus bij het traject hebben ze putjes, zeg maar, daarvoor een sujet. Met die val. Nou ja, van dat putje maken ze natuurlijk
0: ook. Zal van salaris of gewoon dingen?
1: Ja, maar maar niet zo. Dan heb ze, dan kan ze wel zeggen, ik heb geen bijgelacht.
0: Ja, sowieso.
1: Ja, dat
0: elke week op naar
1: je. Ja, maar niet zo. Nou, dan hebben we het dan zo geregeld. Iedereen wat mij deed, die betaalt 15 euro borg. De krom is voor niks. Zo. Dus, ja, wat wil ze daar nog meer? Ja,
2: normaal best wel een paar.
1: Normaal gesproken, als ze een krom moest horen. Ja, ik weet, 30, 35 euro
0: was gehuurd. Ja.
1: Kinderen voor een krom te huren.
3: Dat zal best.
1: Dus, kijk, dus we wachten nu tot 21 mei, loopt dus de inschrijving. Dan kunnen we kijken wie voor leuk dat ze in hebben geschreven.
0: Zoveel kromen moesten dan hebben?
1: En dus hoeveel kromen moeten we dan hebben, snap ze? Dus ja, er is wel een bepaald budget. Ja, dat kan ze natuurlijk niet bovenuit gewoon. Mm-hmm. Kijk, ik zal maar zeggen, ze 400 euro te besteden hebt. Ja, dan kan ze maar voor 400 euro kan ze maar kromen bestellen. Ja, dus ja. Dan kan ze niet. Dus nee, wat de eerste komt, wat natuurlijk de eerste maand. Zo simpel is het. Maar ja, voor me nog gezegd, de kinderen. Die maken lekker met een dekentje op de grond zitten. Weet je wie dat het park heet, ja. Snap ze? Dus dat is allemaal geen probleem. Dus dat zien we dan aan het doen. Wat we dus ook allemaal doen, dat is dan de rommelmarkt van 11 tot 4. De kinderen krijgen fris drank, er is snoep. Dan zien ze ook als spinnen, popcorn. Nou ja, voor 50 cent. Krijg je nog eens een tuurtje snoep en een popcorn en een sokkerspin, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus dan heb je 50 cent. Ja, de 50 cent, dat is een lachertje, eerlijk gezegd. Nou ja, ik heb dus, en dan wordt er een goede tombola wordt er gehouden. Daar heb ik een geweldige sponsor voor. Ja. Ik maak geen namen nemen, dus dat doet het ook niet. Je doet nog geen reclame maken. Maar ja, als er toch iemand hebt, wat ik 250 euro daar even gesponsord.
3: Zo.
1: Voor te zeggen, als ze blijft jongen voor de tombola, amuseer ik met hem. En dan krijgen ze daar allemaal bonnen van. Albert Heijn van de Jumbo, noem maar op. Ja, loer. Dan heb je zoiets van, ja, dat moest ze dankbaar gebruik van maken. Ja. Dat moest ze pakken. Mm-hmm. Dat hebben we dus ook gedaan. En het schoenste wat die grap is, de leutjes. Maar voor hebben, die gaan voor niks goed. Dus iedereen wat komt, die krijgt een leutje. De kromen, die lui wat aan de kromen zo, die krijgen dus ook een leutje. Dus om 4 uur, gewoon die prijzen uit. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Dus de inschrijving is tot 21 mei. We hebben nu momenteel, ja, schrik niet, maar 6 inschrijvingen.
0: Want er moest 15 euro borg betalen voor de krom. Maar als ze de krom netjes achterliet,
1: krijg ze de 15 euro terug. Dus het kost zich niks. En dan hebben ze een gezellige dag en dus een gezellige middag. Maar wel ze dan nog meer. Dat zijn speulactiviteiten van de kinderen. Ja, jongens.
0: En wie niet mag is het aan, komen leveren de spullen. Is dat smorgens vreugd dan?
1: Smorgens vreugd kunnen ze al komen, dat is geen probleem. Ja.
0: Dan stonden
1: ze alles opbouwen, klaar. Ja.
0: Ja. Dan maken ze hun spullen. En is er ook iets wat ze niet mogen verkopen? Dus
1: dat dit eten en drank natuurlijk niet. Dat niet. Nee, natuurlijk niet.
0: Alleen spulletjes.
1: Alleen maar spulletjes. Want dan moesten we weer andere vergunningen kunnen aanvragen.
0: Ja, maar dat is wel belangrijk om te weten. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. En dat is een formulier wat leuk
1: in... Ja, de formulier. Ja,
0: wie komen die leuk aan dat formulier?
1: Nou, voor een begaan Spottenberg. Er zijn 1200 gezinnen. Dus hebben we er 1200 formulieren rondgebracht. Allemaal één voor één in de brievenbus geduid. Ja, je snapt het niet. Sommige lojuurs dan zeggen, ja, er is niets te doen op Pottenberg.
0: Ja.
1: Ja, en nu deze.
0: Maar mag ook leuk een boete Pottenberg met een krom komen?
1: Wat mij betreft wel. Nee, voor mij kijk, je zegt zo. Voor hebben ze gegeven.
0: Pottenberg of wat ligt er allemaal in de buurt.
1: Voor mij maken ze komen.
0: Ja.
1: Hoe meer zielen, hoe meer
0: vroeger. Of
1: ja.
0: Zeker, maar moet nou van de microfoon pakken.
3: Kunnen de luiden ook met een voertuig komen? Ja, tenminste een auto of zo. Dus dat ze kunnen oorlooien.
1: Ja, natuurlijk, geen probleem.
3: Als ze met de spullen moest gewoon uitjurgen, zoiets dan...
1: Geen probleem.
3: Oké.
1: Okay. Allemaal.
3: Ja, want dat is misschien wat de lui weer helpt. Dat ze dan niet weten of zo.
1: Nee, maar dat is logisch. Maar zo met een auto komen. Hè. Dus dan luister de auto woont en dan zet ze me weg. Hè.
3: Ja.
4: Maar is het alleen voor particulieren of doen er ook middenstanders aan met?
1: Nee, het is alleen maar voor particulieren.
0: Ze zeggen
1: nog middenstanders hebben we dan niet. Nee, dat is goed.
4: Echt een echte rommelmeer. Ja, mooi.
1: Klopt. En voor een leuke eenheid te krijgen op Pottenberg.
0: Ja.
4: Heel leuk.
0: Hey, met dat formulier heb ik een foto van gemaakt. En dat staat op Facebook aan. Dat zal ik straks nog een keer erop zetten. Want daar stonden ook alle gegevens van u op.
1: Ja, dat staat alles
0: wie
1: op.
0: Wie laat en hoe tuurlijk. En wie niet.
1: Ja,
0: want dan kunnen ze natuurlijk ook bellen natuurlijk. Ja? Zet dat er ook op of niet?
1: Staat er een telefoon? Nee, het is gegeven allemaal... Ze moeten het mede negeert.
0: Dat mailadres staat erop.
1: Dat kunnen we zich aanmelden.
0: Ja,
1: dus zoals wie ze zegt, dat is al 2000 keer bekeken. Ja, serieus. Als je 2000 telefoontjes krijgt, dan wel.
0: Nee, maar is er een maximum? Hoeveel kromen zou ze willen?
1: Ja, er is een maximum bedrag. Dus ik meen dat het ongeveer, tot Geert is hartstikke even €450. Dus... Lektron natuurlijk, het is...
0: Ik weet niet hoeveel een krom kost.
1: Ja, Lektron, wat voor een hubste, dan moesten ze dan kijken. Hè.
0: Ja.
1: Wie van inschrijvingen tot zijn hubste, dan kunnen ze nou al doen. Kunnen ze de kromen dus doen. Hè.
0: Dus jongens, als je in Maastricht woont en je wilt op de rommelmarkt gaan staan in Pottenberg, dan kijk je even straks op Facebook en meld je gewoon. Voor gratis krijg je een krom. En dan kunt ze van 11 tot 4 in Pottenberg. Op de Majolica-straat.
1: Ja, Majolica-straat. Twee blokken worden helemaal...
0: Afgeschermd
1: met alles. Dus autovrij. Ik heb geen auto door. Niks meer. De kinderen maken op de grond zitten met de dekentje en alles. Zijn spullen, attributen voor de kinderen.
0: Dus een gezellige middag in Pottenberg.
1: Een gezellige middag.
3: Arno, eigenlijk deze het... een beetje de sfeer in Pottenberg.
1: Druk te brengen
3: naar een gemeenschap die naar elkaar omkijkt en ook
1: samen gaat doen
3: en showers zonder zet.
1: Dat is helemaal de bedoeling.
3: De Pottenbergse gemeenschap eigenlijk ook.
0: Ja, Pottenberg is veel veranderd de afgelopen jaren.
3: Ja, dat is erg. Afgebroken gebouwd, heb ik begrepen.
1: Nu hebben ze dan de nieuwe Mammoeflat.
3: Ja.
1: Hebben ze dan de Poortflat nu. Maar voor die prijzen, daar was ze niet happy van. Dat is huur wat van huur tot die kost.
3: Maar dan moest zo'n gemeenschap.
0: Dat moeten we toch zelf doen.
1: Dan kun je geen binnen aan de deur bellen voor dit of dat. Dat kunnen ze vergeten. Nee. Dus,
3: dat kunnen we echt met activiteiten.
1: Klopt.
3: Leuk betrekken.
1: Ja,
0: mooi initiatief. Gewoon nog een liedje. En dat is van In Me Door. In Ami, dat kent alles. In 2005.

0: En Ami doet in alles. Spas op de play, Amipedia. Maar zit je ook in verbinding hier uit Ami met de Luie Pottenberg?
1: Ja, die zijn ik wel degelijk. En niet alleen met de Luie Pottenberg. Maar ik zou eigenlijk wel een lans willen breken. Eigenlijk is dat een beetje een smeekbieden naar de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht heeft de loop der jaren buurlijk het wieken geannexeerd. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen over Ami, Borgare, Itter en hier in 1970, maar ook daarvoor hebben we Wolder, Heugem enzovoort.
0: Ja.
1: En ja, soms dan denk ik wel eens van Maastricht, heb je die wieken nu geannexeerd of heb je ze geassimileerd? Want ik merk, en ik ben niet de enige erin, dat die wieken heel erg aan het ver Maastricht te zien. Het is allemaal Maastricht. En de eigenheid van de wieken, van de dorpen, wie die vroeger er was, werd eigenlijk met kunst- en vliegwerk nog in stand gehouden. En dat lukte één wiek meer en de andere wiek minder. Maar vanuit de gemeente Maastricht zou ik er eigenlijk meer aandacht voor willen vragen. De wieken, de voormalige dorpen, daarin te ondersteunen. De verbinding die ik dan zoek met Pottenberg, Malberg enzovoort. Het zijn wieken die in de loop der jaren aan de streek zijn gebouwd en vroeger geen eigen deuren waren. En zo'n initiatief wie de Rommel merkt. Dat is natuurlijk geweldig om de verbinding van de lui onder elkaar te krijgen. Zodat ze ook toch een eigenheid krijgt. En misschien kunnen we daarin veel van elkaar leren.
0: Ja, ja, ja. En die Arno, op zich... Ze gaat van, ik zie de verbinding wel met de heren van Amipedia.
2: Ja, natuurlijk. Een samenwerking kan niet goed, hè. Zeg je altijd, hè. De kinderen van elkaar leren, hè.
0: Altijd, ja.
2: Laten we dat eens even voorop stellen. Dus je zegt gewoon van aan de kant. Ja, als je suggesties hebt, laat ze huren, laat ze komen. En dan kunnen we kijken wat we dan lekker met kunnen. Maar die verbinding, ja, die kun je wel zien. Dat lijkt me wel degelijk. Want als ik kijk en zie terug gewoon naar... De oudheden, ja, dat is op Pottenberg, is dat dus ook, ja. Daar hebben ze ook, zeg maar, Belfort, Dalhof, de Romeinse wegen alles gevonden. Kijk, ja, daar is wel ergens, wie we met de geschiedenis, ja, daar kun je natuurlijk ergens wel een verbinding zien. Je zal dan weten van wat niet. Dus ja, zeg maar, wie pottenmenneke, ja, die maakte vroeger potten en pannen, bij wijze van spreken. Mm. Ja, kijk, daar geeft ze ook weer terug de geschiedenis in. Ja, dan heb je zoiets van, ja jongens, kunnen we eens een keer bij elkaar gaan zitten en gewoon eens even kijken wat er ook in vloeien. Dat vind ik van wel, dus ik vind dat wel, ja, ik vind me dat wel toch geroepen, eerlijk gezegd.
1: Er zijn misschien zijn voorbeelden vastplakken. In Maastricht bestaat toch al sinds jaar vandaag het SMV, Samenwerkende Maastrichtse Vastgoedvereniging.
2: Mm-hmm, dat klopt, ja.
1: Die een paar activiteiten organiseren, onder andere dat liedje.
2: Ja, je kunt het, met bekend. Ja, ja.
1: Maar die hebben die verbinding met de verenigingen uit de wieken. Maar alleen rondom carnaval en carnavalsactiviteiten.
2: Klopt.
1: Dus dat is eigenlijk een soort SMV moeten kunnen organiseren voor verenigingen in Maastricht. Die weigert als alleen maar carnaval, maar meer activiteiten.
2: Ja, natuurlijk.
1: En dat is een initiatief dat zo door... de diverse verenigingen en de wieken, maar ook door de gemeente Maastricht, een beetje gestimuleerd mogen we willen. Mm-hmm. En daarin kunnen ze wel samenwerking vinden.
2: Ja, tuurlijk. Zeker.
3: Hebben we verleden jaar ook kunnen zien met het koren, dat korengedoe.
2: Oh, dus dus
3: het korenfestival. Dat worden ze ook met alle koren van Maastricht. Die dus eigenlijk een fantastisch programma hebben neergezet. Ook met Koeren Dame en met Crescento en zo. Ja. Dus... dat is wel leuk. Dan krijg je toch die verbinding dus tussen alle wieken en de stad. Hè. Ja, ja.
0: Ja, ja. Dus alle buurtinitiatieven eigenlijk die het voor de buurt willen betekenen. Die zegt ze, roep ze bijeen en kijk wat ze samen kunnen doen. En hoe ze van elkaar kunnen leren.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat is de lijnzuiden, maar natuurlijk... We kunnen allemaal wel leuke ideeën hebben. Maar er moet iemand of een instantie zien die een voortrekkersrol gaat doen. Die gaat zeggen van, nou ik neem het initiatief en ik roep de lui bij je in die dat willen. En dan moet ze misschien heel voorzichtig stelletjes aan, beetje bij beetje, gewoon beginnen en kijken hoe het naartoe kan groeien. Ja. Niet te veel in één keer wel, want dan heb je ook altijd het gewoon niet
2: gaan doen. Maar als dat nu zegt, dat kind een bovenvereniging. Ik kan er hier wel in betekenen, hè? Dat ben ze met me eens, hè?
1: Zeker weten.
2: Snap ze, want het is een bovenvereniging, even in de weekend allemaal. En als dat van een bovenvereniging uit kan gaan, ja jongens, Pap, maar ja, ik zeg het toch even. Jezelf die woonpunt. Je hebt eigenlijk met zoveel tien in Nazareth kunnen doen. Nou, woonpunt in de oog gaat de Pottenberg. Kijk, dan kunnen ze dus ook een bepaalde eenheid krijgen. Maar een ambi zit ook een bovenvereniging. Ja, daar zit ook. Dus ja, als die van de bovenvereniging eens een keer samenkomen en we proberen een bepaalde eenheid te krijgen, voor te zeggen, ja, luister eens dit, zus of zo. Kijk dan met ze op Boesan Tobis. Ja, nu is het maar gewoon losse vlodders zitten.
0: Ik zou zeggen, stel het voor, die zit erbij. Ik denk dat ook de welzijnsorganisatie trajecten een rol in zou kunnen spelen.
2: Ja,
0: dus,
2: ja, begeert, ik heb er een...
0: Ja, ja, ja. We moeten af gaan sluiten hier. Prima. Dus ik denk dat je boete dadelijk nog een heleboel met elkaar kunt bespreken.
1: Zeker
0: weten. Daar nog een leedje van Frans Bouwer natuurlijk, want dat heet Arno nog goed gekozen. En volgende week Liesbeth Roda, Eddy Langeweg en Wouter Bijhuizen over het 175-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie van hier. Mm-hmm. Het vertellen. En Niek van de Munnekhof over de stichting Boeken voor Mensen. Heb je daar anders van gehuurd?
1: Ja.
3: Daar hebben we voor, mag ik voor misschien zeggen?
0: Ja, daar krijg je
3: een
0: geld
3: kleine,
0: van.
3: Leuke financiële injectie.
0: Dat bedoel ik. Dat kunnen we volgende week tegen het vertellen. Dus, en ik wil u heel erg bedanken. Tot Gerheim wordt natuurlijk. Rob Plantas en Luc Vries over Amipedia. En Arno Voors, heel veel succes met de Rommelmeerder.
2: Ja, dank je wel.
0: En heel veel succes met Spas op het plein natuurlijk, ja.
1: Dankjewel, dat gaat zeker gebeuren.
0: Ik zou zeggen, tot volgende week weer allemaal. Ga vooral op Facebook kijken.
2: Dat doen we.
0: Want dan stonden alle dingen van wat we nu verteld hebben. Nog een keer erop verdrukt te kijken.
2: Prima, goed.
0: Tot de volgende keer. Hoi hoi.
2: Hoi hoi. Hoi, hoi.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
3: It's 10 p.m. The signal is live.
4: And in my house, there is only house music.
3: 1 hour of fresh drops.
5: Come on, dance with me. Move your body, your life's a bit.
4: And house music was born. I am, you see, I am the creator. And this is

Welkom bij de Sessions, hosted by Tier. Dit is episode 2. Vanavond een bijzondere uitzending. Want ik sta niet alleen achter de decks. We hebben een gast DJ in de studio. Daar vertel ik je straks wat meer over.

over de gast-DJ. Dit is een speciale vandaag. Dit is Maxwell Ortega, een bekende Afrohuis-DJ. Ik ga hem daar interviewen, maar eerst begin ik even nog aan het tweede deel van mijn set.

Dit is Can't Decide. Willen jullie meer van me horen? Jullie kunnen me dan altijd volgen.

hotline van deze week is Talk to You van Another samen met 54 Ultra. Deze plaat is uitgekomen in maart 2026 op een eigen label, 08. Je zou het misschien wel kennen van de legendarische feesten. Dit is Talk to You van Another samen met

0: Oké, we hebben net mijn set gehad. En we hebben gast-DJ. En niet zomaar eentje. Maxwell Ortega. Kan je wat over jezelf heel even vertellen?
1: Ja, ik ben Maxwell. Ik ben 36. Wat wil je allemaal weten eigenlijk?
0: Wat voor een genre draai je bijvoorbeeld?
1: Ik draai liefst afro-house en afro-tech. Maar techhouse is ook een van mijn favoriete stijlen. En Latin house natuurlijk ook.
0: En door wie ben je eigenlijk geïnspireerd om te draaien? Hoe ben je begonnen eigenlijk?
1: Ja, dat is wel heel grappig. Black Coffee, dat is een van mijn idolen, of mijn grootste idool. Ik ben begonnen met draaien, echt heel spontaan. Ik was in een nieuwe kroeg op Curaçao en die hadden geen DJ, die hadden YouTube opstaan.
0: Mm-hmm.
1: En nu nog steeds heb je zo van die reclame die dan... Dus dan stond de muziek stil. Toen heb ik gevraagd, mag ik gewoon achter de computer? En toen ben ik met 3 tabbladen, ben ik dus gaan soort van inmixen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging zo goed, of ja, eigenlijk niet, want er klonk helemaal nergens naar. Maar het publiek ging helemaal los. En de dag daarna werd ik wakker. Toen zei ze van, wil je nog eens een keertje komen draaien? En dan geef je jou 300 gulden. Zo ben ik begonnen. En toen heb ik zo'n kleine DJ-setje gekocht.
0: En dat was dus eigenlijk je allereerste optreden dus, die avond.
1: Ja. Ja, kan je het een optreden noemen? Met YouTube-tabbladen. Maar het werkt wel.
0: En dat was dan echt Afro-house wat je deed?
1: Nee, ik ben begonnen als allround DJ. Ik ben op een eiland, Curaçao, en willen ze van alles horen.
0: Ja?
1: Dus ik ben begonnen als allround DJ en ja, dat was een leuke tijd, maar ja, al heel lang niet meer.
0: En wat maakt jou eigenlijk uniek als DJ?
1: Zo, ja. Ik denk, doordat ik ben begonnen als allround DJ... ben ik begonnen met het publiek te lezen in plaats van zelf te doen wat ik wil. Ik kijk naar het publiek. Als allround DJ weet je meteen. Zal ik nu even urban draaien? Zal ik nu even house draaien? Zal ik nu even meezingetjes draaien? En dat heeft gezorgd dat ik nu als Maxwell Ortega als DJ gewoon nooit mijn sets even klaarzet. Gewoon ga freestylen.
0: Ja, dus je doet helemaal niet voorbereiden?
1: Nee, meestal als ik grote boekingen heb, dan mijn eerste lied wel, de openingstrack, die kies ik wel uit. Maar elke gig, elke club, elke festival of elk feest is anders. Heb je andere mensen. Dus ik vind dat je moet kunnen aanpassen.
0: Oké, ja, dat is wel vet. Club of festival?
1: Club.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Het gevoel met de mensen, dat voel je meer, vind ik dan.
0: Mm-hmm.
1: Een volle club, 1000 man, en je staat daar en je staat dicht bij het publiek. Ja, dat gevoel is echt geweldig, ja.
0: Oké. Okay. En wat zijn je doelen nog voor dit jaar?
1: Mijn doelen voor dit jaar is 12 tracks uitbrengen, nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben aardig op weg.
0: Hoeveel zit je?
1: Voor dit jaar 2 en tot juli staan er al, die zijn al getekend bij bepaalde labels. Dus ik ben nu bezig met de liedjes voor augustus tot december. Ja.
0: Oké. Okay. Wat is je beste moment eigenlijk uit je DJ-carrière van, die ga ik nooit meer vergeten?
1: Belgrado.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, het gevoel wat ze jou geven daar. Het publiek ging helemaal los. De mensen leverden echt naartoe. Ze herkenden mij op straat. Het was gewoon voor mij dan een van mijn beste sets. En een van de leukste momenten ooit.
0: Want je draait dus heel veel in het buitenland.
1: Ja, nou, het begint nu meer en meer te komen, gelukkig. Ja. En sinds dat ik papa ben geworden, moet ik wel wat afwijzen. Maar ja... Het ziet ernaar uit dat het alleen maar beter gaat en nog veel groter.
0: Wat is dan voor jou eigenlijk de perfecte vibe?
1: De perfecte vibe op een strand met 500 à 600 man, of nee, minder, 300 man. En iedereen die gaat helemaal los.
0: Ja?
1: Dat is de perfecte vibe en een zonsondergang. Ja.
0: Ik snap het wel. Dat snap ik heel goed. En heb je ook nog echt een gekke anekdote waar je denkt van, niet veel DJ's hebben dit meegemaakt?
1: Nou, ja, even denken. Wat heb ik allemaal meegemaakt? Zoveel? Ja, dat we een keertje op zo'n partybus moesten draaien en de stroom viel uit. Toen hebben we een generator gehuurd. En samen met een jongen die ik ken. En toen hebben we een generator op de bus gezet, waar iedereen bijna ja, KO ging van de geur. Ja, dat was een van de ja, gekke momenten. Een volle bus en een generator.
0: Oké. Okay. Dus je bent echt geëvolueerd als DJ van allround tot ja, afro's, techhouse. En waar was echt het moment waar je dacht, nu ben ik daar klaar mee?
1: Ja, ik draaide op een gegeven moment 6-7 keer per week.
0: Mm-hmm.
1: En als allround DJ draai je elke week hetzelfde, elke dag hetzelfde. Dezelfde hitjes, dezelfde top 20 van het moment. En zelf luisterde ik altijd naar Black Coffee, de Martinez Brothers. En ja, ik voelde gewoon dat ik steeds toch wel tijdens mijn sets minder en minder urban en zo ging draaien en meer house. En dat vonden de eigenaren natuurlijk niet leuk. Dus op een gegeven moment zei ik gewoon, ja, ik kap er gewoon mee. Krijg je minder boekingen, maar de kwaliteit is beter en je kan echt creatiever zijn, vind ik dan.
0: En je had het net over Black Coffee. Wie heeft jou geïnspireerd echt waar je denkt van, dit is mijn droom, dit wil ik laten worden?
1: Ja, Black Coffee.
0: Ja?
1: Ja. Kijk, dat is wel heel groot gedacht, maar die man wat hij bereikt. Ik heb hem bijvoorbeeld in 2012 nog gezien, was hij in België in een kleine kroeg aan het draaien. En nu, ja, dat is echt, ja, ongelooflijk wat hij doet.
0: Waar kunnen mensen je nog vinden, volgen?
1: Ja, gewoon op Instagram, op DJ Max Ortega en op mijn website of ja, overal.
0: Oké, dat is het dan.
1: Ja.
0: Veel plezier met je set.
1: Ja, dankjewel.

Iedereen bedankt voor het luisteren naar The Sessions, Hosted by Tuur, episode 2. Je kunt deze set terugluisteren op dj-tuur.com of me volgen op Instagram, dj-tuur. Tot de volgende keer, 9 mei om 22 uur.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radio.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

shoulder. She said, tell me all.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.